0: Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden, in het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen bokser Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

zaaien, zal de molen blijven draaien. Zolang de zon zal blijven schijnen, komen bloemen uit de knop. Zolang de kippen blijven leggen, komen kuikens uit de dop.

branden, schieten vonken naar de sterren. Zolang de zee rolt op de stranden en er werk komt uit de handen. Zolang de kinderen blijven zingen en alles gaat zoals het moet. En als liefde.

en dan de zomer, dan de herfst. Als de winter maar blijft dromen van nieuwe bladeren aan de bomen. Zolang de maan gewoon blijft zorgen voor zilveren licht en eb en vloed. En als de liefde maar blijft winnen

0: 105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.
1: Radio Aalsmeer.
2: Someone needs to rap off the top.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. Ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Jazz. Met Kees Rechter.

Wim's kinderspel. Weet je nog wel? In de archipel. Wim Dupé is een ras echt Japan. Want hij komt uit ons mooi insulinde vandaan. Hij was nauwelijks 1 jaar, of hij kreeg het voor mekaar. Sprak 4 talen, dat klinkt wel wat raar. Hollands, Duits, veel Japans en Maleis. Voor een kind van 1 jaar maakte hij het grijs. Maar hij sprak met succes, zonder enkele les. Wat was dat van het kind eigenwijs?

ham. Die hebben ze op zijn hoofd gegooid, toen liep hij in verband. Het bloed liep van zijn snuffertje, dat gebeurt alleen in het apenland. Paderewski is een pianist, die haalt muziek uit een ebbenhouten kist. Maar Wim, alhoewel zeer muzikaal, ging voor de pianostudie aan de haal. Ajoenen broekaka, Wim is zo medelijdend, ja. Tabé tuwan tata, loop arme mensen achterna. Hij zegt, jij arme man, met jouw kipkassian, genebbes, jij krijgt hem van mij. Dank je toewan, ik ben zo blij. Hats! Men kan van Wim niet zoveel als van Bed vertellen. Wim is rustig, gewichtig en bedaard. Hij is een man die voor hij spreekt een keertje nadenkt.

Windufeen, het is niet verzonnen, maar je hebt het tot nu toe gewonnen. En dat kleine brutale vrouwtje, hou je stevig aan een touwtje, want je weet wel wat je bent begonnen. Lang zal Wim leven.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Het gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagiersterrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 2:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Abcoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Jazz. Met Kees Rechter. Yeah.

0: Wow! Thank you, thank you!
1: Radio Aalsmeer, nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de 3e verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Lekker Hollands. Met Dennis Wijnhout.

Dat doet me dan weer, hoor. Voor de 24 mei 2026. Dit is Lekker Hollands. Leuk dat je er bent. Leuk dat je erbij bent. Want deze komende twee uur zitten we helemaal vol met Nederlandstalige muziek. En als je daarvan houdt, moet je gewoon lekker blijven luisteren. Dat is zo is het gewoon. Dat is gewoon, dat is gewoon de waarheid natuurlijk. Ik ga ook een beetje proberen een beetje zomerse muziek. Want het is prachtig mooi weer. Dus dan ga ik proberen een beetje zomerse Nederlandstalige muziek te draaien. Dat is misschien nog leuker. Dus dat. En ik heb ook vier interviews. Maar niet vier interviews. Waarvan, dat is ook wel een beetje gek om te vermelden. Drie die geen clip hebben. Ze hebben geen clip. Drie hebben geen clip. Dus ik ga ze uiteraard wel draaien. Maar ze hebben geen clip erbij. Dus dan, nou ja, dan zonder clip. Dan de mensen die dan aan het kijken zijn thuis. Die kunnen dus wel luisteren. Die horen dan wel de muziek, maar geen clip. Maar dat straks. Dat zie je allemaal straks wie dat allemaal zijn. We gaan eerst nog even een plaatje draaien. Een plaatje van Dave Dekker. Hier is die met Monica.

dat was Doe Maar en Doris D. Ook zo'n lekker, vrolijk plaatje is dat natuurlijk. Ik had eigenlijk iemand nu hier gehad, maar ja, is er nog niet. Nog niet gezien. Ik ben al eventjes aan het kijken waar die is. Maar misschien na de volgende plaat is die hier. En dan misschien wel telefonisch. Dat kan natuurlijk ook. Maar dat doen we gewoon eventjes. Doen we uiteraard gewoon eventjes een leuk plaatje. Een ander leuk plaatje. Een nieuw plaatje. Een plaatje uit de tijd van nu. Hier is Amar met...

Ja hoor, en dat was Jan Smit en Tranquilo. Ook zo'n lekker zomersplaatje. Dus als je nu lekker misschien aan het varen bent of wat dan ook. Misschien, misschien ben je wel aan het fietsen of een stukje aan het wandelen. Dat kan allemaal. Want het is prachtig mooi weer. Ga lekker naar buiten. Maar neem wel je oordopjes mee of iets waar je lekker kan luisteren. En gewoon blijf luisteren naar Radio Aalsmeer. Want ik heb van alles nog in de aanbieding. Straks ook nog, ik heb straks een paar bekenden zelfs aan de telefoon. Eén ervan in ieder geval heb ik dan sowieso aan de telefoon. Wie dat zijn, dat hoor je dan straks ongeveer rond de klok van 10:50. Blijf er gewoon gezellig bij. Eerst nog eventjes wat plaatjes. Zo eerst deze. Het is bijna juli, dus waarom niet gewoon eventjes een plaatje over juli. Hier is Bert Hiddink.

Dat is de nieuwste van natuurlijk Henk Dissel. En dit was gekke Henkie. Straks heb ik dus... ik ga nog niet zeggen hier aan de telefoon. Hè, maar straks heb ik een paar bekenden aan de telefoon. Of in ieder geval één ervan. Ik weet niet of de andere erbij zit. Maar er is een duo. Die is... er zijn er misschien wel meer. Dus dan ga je maar lekker raden thuis. Er is een duo die heeft een nieuw plaatje gemaakt. Speciaal voor het WK. Wat natuurlijk, wanneer begint het ook weer? 11 juni volgens mij begint het. Ik had het even snel opgezocht. Ja, 11 juni begint natuurlijk het WK. En hun hebben daar al een leuk liedje op gemaakt. Wie dat zijn? Ja, dat hoor je natuurlijk straks na de volgende plaat. Ik ga nog even één plaatje draaien. En dan heb ik één daarvan heb ik sowieso aan de telefoon. Dus ga ik even kijken. Of jullie gaan natuurlijk altijd straks kijken of horen wie dat zijn. Oké, nou. Doen we er even eentje van, Bluff. Hier is niets dan dit. En dat is ook zo natuurlijk. Blijf erbij, want ik heb nog veel meer interviews natuurlijk hier. Straks ook in het tweede uurtje nog twee interviews. Wie dat zijn? Ook gewoon even lekker blijven luisteren. Dan weet je het allemaal.

0: Bluff. En niets dan dit.
1: Hey Dennis.
2: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Nou, zeker wordt het tijd voor een interview. En het volgende interview wat we gaan doen, eigenlijk het allereerste van vandaag, is met Stef Eckel en Harry Vermeegh. En Harry Vermeegh gaan wij dan bellen. We gaan eens even kijken of we contact kunnen leggen met Harry. Kijken of die wakker is.
3: Ja.
0: Hey Harry, met Dennis van Radio Alsmeer. Een hele goede middag.
3: Ja, goedemiddag zeg.
0: Hallo, hoe is het ermee?
3: Goed, hartstikke goed man.
0: Ja, ben je ook lekker aan het genieten van het weer?
3: Ja, ook.
0: Kijk. Lekker een terrasje aan het pakken of zo?
3: Ik zit nu in de auto, maar...
0: Oké.
3: Maar het is wel heerlijk weer, ja. Heerlijk.
0: Ja, fantastisch, hè? Fantastisch. En hier hebben we op gewacht. Dit is het, volgens mij,
3: ja,
0: toch?
3: Precies. Ja, zeker.
0: Hey, Harry, je bent nu heel erg druk bezig met een heel leuk nummer. Samen met Stef Eckel. En dat heet Wij Zijn Oranje natuurlijk. Vertel, hoe is het tot stand gekomen om zo'n plaatje te maken?
3: Ja, dat is al 6 maanden geleden gebeurd. Toen ben ik ermee begonnen. En toen ik dacht van ja, het zou leuk zijn om weer eens een keer een oranje nummer te maken. Maar ook een lied wat meer te gebruiken is. Zal ik maar zeggen, voor Koningsdag of voor Olympische Spelen en noem maar op. Nou, goed. Elke keer als het oranje gevoel opborrelt in Nederland... Dan kan dit nummer gebruikt worden.
0: Ja, precies.
3: En nu voor de WK natuurlijk. En toen kwam ik Martin Sterke tegen. Die heeft ooit de muziek gemaakt voor Jannes en zo. En het grote nummer Eleonora is van hem.
0: Yeah.
3: En hij zei, ik ga de muziek maken ervoor.
0: Oh, kijk.
3: En toen kwam Manfred Jongenelsen, de accordeonist, die ging zich er ook mee bemoeien. Die zei, mag ik ook wel een beetje meedoen? En toen zeiden zij met z'n tweeën, zullen we Stef Eckel erbij halen? Ik zei, nou, dat lijkt me een goed plan.
0: Ja.
3: En zo is het allemaal gekomen. En nou is het zover.
0: Ja, precies. Jullie hebben nog niet ergens gezongen, denk ik, samen, of wel?
3: Nee, nog niet.
0: Nee, want het is nog geen WK natuurlijk, dus ja.
3: Nee, de echte sfeer is er nog niet helemaal.
0: Nee.
3: Het zit er wel een beetje aan te komen.
0: Ja.
3: Heel voorzichtig. Maar ik denk vanaf volgende week, dat dan het Nederlands elftal gaat zich dan verzamelen. Dan, ik geloof een paar dagen later, krijg je de afscheidswedstrijd in de arena.
0: Ja.
3: En dan begint het wel hoor.
0: Ja, dan gaat het wel... dat denk ik ook wel. Maar dan vraag ik me af, waar staan jullie allemaal? Gaan jullie dan... Ja, pak je elk feestje wat er maar is of zo? Of alleen echt bij de voetbal? Of ja,
3: Ik heb geen idee. Voor mij is het niet echt de bedoeling dat ik geweldig ga lopen optreden hoor.
0: Nee, hè?
3: Het is voor mij voor de lol.
0: Ja.
3: Ik vind het gewoon leuk om te doen.
0: Ja.
3: Het zou leuk zijn als het een beetje aanslaat en dat je er terug zou horen.
0: Precies.
3: En dat is voor mij al voldoende hoor.
0: Ja, en dat mensen natuurlijk een beetje mee gaan zingen natuurlijk ook, hè?
3: Ja, natuurlijk. Lekker meeblaren.
0: Dat is
3: de bedoeling.
0: Straks natuurlijk sowieso bijvoorbeeld het hele stadion meedoen.
3: Ja, dat zou geweldig zijn. Maar
0: dat is fantastisch.
3: Maar ook cafés en zo. Als je dat zou zien of lekker op een plein waar mensen allemaal zitten te kijken en dat ze dat allemaal... zouden zingen, ja, dat zou leuk zijn.
0: Ja, dat is toch helemaal top. Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk dat geeft ook een lekker gevoel. Dat als het lekker aanslaat, hè, als dit echt ook de oranje hit wordt, zeg maar. Jij zegt van alles, het kan van alles zijn. Koningsdag en alles. Maar voor de WK, dat dit ook speciaal voor de WK is, dan zou het wel zou fantastisch zijn. Dat zou helemaal super zijn dat het straks overal door heel Nederland... te horen is, zeg maar. Ja. Toch?
3: Ja, dat zou leuk zijn. Dat zou heel leuk zijn.
0: Ja, helemaal top. We gaan hem hier natuurlijk... we gaan hem hier draaien. We gaan hier ook de clip gaan we hier mee laten draaien.
3: Heel goed.
0: Ja,
3: heel goed.
0: Hoe is die gemaakt? Volgens mij is die niet ergens buiten gemaakt, volgens mij.
3: Nee, gewoon ergens binnen in de studio.
0: Ja.
3: Ik zag er niet 1, 2, 3 iets buiten bij. Want dan krijg je de obligate plaatjes toch een beetje.
0: Ja.
3: Want dan krijg je alleen maar of in een café met allemaal mensen met oranje spullen aan. Of je krijgt een voetbalstadion. Of weet je wat dat. Ja, en dat wilden we niet. We wilden eigenlijk toch een beetje dat algemene oranje gevoel ook een beetje meegeven.
0: Ja, precies. Dus er komt van alles eigenlijk voor bijna ook zeg maar.
3: Ja.
0: Alles wat jullie mee bedoeld hebben, dat zit er zeg maar in. Ja, fantastisch. Hartstikke mooi. Nou ja, ik zou zeggen heel veel succes natuurlijk met deze plaat. Maak wat supermoois.
3: En ik ook. Ik ga de mensen in Aalsmeer in ieder geval... heel veel plezier toewensen met de WK.
0: Ja, toch?
3: En, tuurlijk. Ja, dat worden leuke weken. En Nederland is erbij. Dus je leeft weer allemaal mee. En je hebt weer een reden voor een feestje. En gezellig bij elkaar. En iedereen... geniet ervan met z'n allen.
0: Ja,
3: tuurlijk.
0: Iedereen weer in het oranje.
3: Ja. Dat gevoel hebben, dat is toch leuk, man.
0: Fantastisch, super. Hij staat helemaal klaar. En bij deze mag jij hem ook aankondigen, zou zeggen.
3: Ga ik doen. Ja, beste mensen, geniet ervan, zoals ik al zei. En ga lekker meezingen en lekker meebrullen met Stef Enkel en met mij. En dan zing je lekker mee met Wij Zijn Oranje.
0: Oké, hey, bedankt en tot je volgende misschien, hè.
3: Heel goed.
0: Hoi.
3: Okay. Dag.
0: Hoi.

Ja hoor, en dan dat is de nieuwste van onze enige echte Tino Martin. En dit was natuurlijk, Dom en Jong geweest. Jong en Dom, zo heet het plaatje natuurlijk. Oké, straks natuurlijk het tweede uurtje van Lekker Hollands. Dus blijf er gezellig bij, want we gaan er nog veel meer leuke muziek in gooien. En ook heb ik nog twee hele leuke interviews. De eerste zit al helemaal klaar, die was lekker vroeg. Maar die gaan we straks doen. Maar eerst doen we even een plaatje en het nieuws. Dus ik zou zeggen, dan gaat hier. En we gaan even terug in de tijd. Samen met Boudewijn de Groot en Ellie Nieman. Hier zijn ze met Prikkebeen.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer blusste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 21:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daarin 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Lekker Hollands. Met Dennis

Nou, dat is dan het tweede uurtje van deze 24 mei 2026. En ja, het is een fantastisch mooie dag. Wat kan je allemaal doen met deze dag? Ja, je kan natuurlijk misschien eventjes lekker ergens naar een zwembad. Of je kan een mooie wandeling maken. Nou ja, maak je in ieder geval niet al te druk. Want dit zijn weer van die dagen dat je eigenlijk gewoon moet uitkijken voor de zon. Ook het insmeren is natuurlijk heel belangrijk met dit soort dagen. Dus kijk uit, want ja, je hebt het zo te pakken. Oftewel, van alles natuurlijk, die huid te gebeuren. Dus kijk ermee uit. In dit uurtje heb ik nog twee interviews sowieso nog. En natuurlijk heerlijke muziek. Dus reden genoeg om gewoon lekker te blijven luisteren natuurlijk. Even kijken. Ja, we gaan nog eventjes, voordat we naar het volgende interview gaan, doen we eventjes een plaatje. En dat plaatje is van Ferry de Lits. Hier is hij met het perfecte plaatje.

0: En dit was hem al. Dit was hem al. Dit was Ferry de Leeds en het perfecte plaatje.
1: Hey Dennis.
2: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Jazeker. En het volgende interview wat ik ga doen, dat doe ik met niemand minder dan Pierre van Dam. Een hele goede middag.
3: Een goede middag.
0: Wat leuk dat je er bent. Het is alweer een tijdje geleden volgens mij.
3: Ja, toen zaten we nog in
0: andere studio. Ja, ja, precies. Weet je nog wanneer?
3: Twee jaar geleden denk ik.
0: Was dat? Ja,
3: meer dan een jaar geleden dan ondertussen.
0: Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, want we zitten hier nu vanaf september eigenlijk.
3: Ja.
0: Zitten wij hier nu.
3: Dus nou, ik was de laatste Dermogonicaan dat ik daar kwam, denk ik.
0: Ik denk het wel, ja, zo'n beetje wel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wauw. Hé, hoe gaat het? Hoe gaat het met alle optredens?
3: Ja, gaat goed.
0: Lekker druk.
3: Ja, ik ben altijd wel bezig geweest. Je ziet toch wel wat verschuivingen als je weer wat uitbrengt. En je gaat weer overlangs bij de stations. En automatisch komen daar 9 van de 10 keer ook wel weer wat optredens uit. En ja, ik vind het gewoon leuk om te doen. Dus wat dat betreft, het wordt wel wat drukker. Het is wat meer plannen.
0: Ja.
3: Maar uiteindelijk, dat komt ook allemaal wel weer goed. Dat racen en dat jagen wat je vroeger deed. Dat
0: is niet meer. Dat moet je ook niet meer willen. Als
3: je gewoon elke dag of in het weekend je optreden kan doen. En dan is het goed.
0: Dat is het goed.
3: Ja, zeker.
0: Ja, en nu komen natuurlijk alle zomerdingetjes. Ja. Alle festivaletjes.
3: Ja.
0: Sta je er ook nog ergens?
3: Ik heb geen idee uit mijn hoofd.
0: Nog niets gepland?
3: Nee, wel wat gepland. Maar ik moet je zeggen, ik leef eigenlijk meer dat ik denk... dat mijn vrouw zegt een avond van tevoren of een 2 uur van tevoren, we gaan vanmiddag daarheen.
0: Oh ja.
3: Oké, maar ik sla het niet op.
0: Ja.
3: Dus ik heb een goede secretaresse, dus dat gaat goed. Ja,
0: je vrouw is een secretaresse en je manager en tourmanager, alles in één.
3: Ja, die regelt het vroeger. Onthield ik alles.
0: Ja.
3: Nou, toen kregen we wat makken en dan werd het even wat minder. Nou ja, dan kan je het maar beter gelijk helemaal overgeven.
0: Ja, ja.
3: En ik ben nog wel een eigenwijze piemel wat dat betreft. En dat,
0: dat
3: is zeer zeker. Ze zit hier ook echt te knikken dat ze met de kinderen op de tafel
0: zo,
3: ja, daar is niks mis mee. Maar uiteindelijk, het wordt goed geregeld.
0: Ja. Ja. Ja, maar dat is wel lekker. Dat je iemand hebt om je heen. En je vrouw is. En nog alles eromheen ook regelt en zo.
3: Dat is fijn. En ik, met de platenmaatschappij heb ik dat ook. Dat is van Sainer, van Rob Langendorf. En die regelen dat gedeelte weer voor mij. En vroeger deden we heel veel zelf. En jaren ervoor, toen ik pas begon met dat de single eruit kwam. Dat Bruine Café in 1990.
0: Ja.
3: Toen regelden ze van Octopus Management. Regelden dat ze. Het was zo lekker dat hij dat allemaal regelde. Ja, dat is fenomenaal als je de goede mensen om je heen hebt.
0: Ja, zou ik eens voor de gein kijken of jij in het systeem staat. Je bent natuurlijk toen uitgekomen met dat mooie fantastische plaatje.
3: Ja, dat Bruine
0: Café.
3: 1990 en ik kwam nog toen in de top 40 terecht.
0: Ja?
3: Wat dat betreft heb ik dat heel goed gedaan. Alleen de mak is, je bent een vrij jonge leeftijd. En dan laat je toch nog wel eens in je hoofd op hol.
0: Oh ja, nee, ik heb...
3: Je hebt hem.
0: Nee, ik heb wel een andere. Ik heb hier een andere staan die hier in ons systeem staat gewoon. Pierre van Dam en Mieke.
3: Oh, ja, na die zomernacht.
0: Na die zomernacht.
3: Ja, ik vond dat een prachtig moment. Danny Christian was er niet zo blij mee. Want hij was toen de tijd, hij deed alles met Mieke natuurlijk.
0: Ja, ja.
3: En deze sloeg heel erg aan. Ja, dat was een klein relletje. Maar uiteindelijk is het er wel weer goed gekomen.
0: Ja, oké. Zullen we even een klein stukje?
3: Ja,
0: we kunnen ook helemaal draaien. Maar
3: dat was van Nancy en Frank Sinatra toen de tijd. De vertaling, toen heette volgens mij Something Stupid of zo. Als je het hoort, 100%. Vooral een muziekkenner als jij, die moet dit gelijk herkennen.
0: Dan gelijk zo van, Nou, dit is hem.
3: Ja, prachtig.
0: Dat weet je natuurlijk. Iedereen kent dit.

0: zo goed.
1: Ja. Aan de hemel duizend sterren. En dat is fantastisch. Ja, dat is dan... Ja, dat zou... maar dit is... Is dit dan het volgende plaatje wat jij toen maakte in die tijd? Of?
0: Dit stond op een album. Ik maakte maar een album toen die tijd.
1: Ja.
0: En daar kwam deze op. En toen wil je met Mieke zingen? Ja, graag. Want Mieke, dat was toch wel... En nog steeds vind ik wel een dame met klasse. En een fenomenale stem.
1: Ja.
0: En dit matchte gewoon heel goed op dat moment. En we hebben het onafhankelijk van elkaar ingezongen.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk... En ik had nog nooit een tweede stem gezongen. En dit zijn wel hele leuke ervaringen. Wie je vormt in die jaren.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Mieke is toch ook van die van hetgene van
0: Engelbewaren.
1: Dat
0: was ook iets. En dat ze uiteindelijk. Mieke vond het in het begin heel moeilijk.
1: Ja.
0: Want het is natuurlijk een bepaalde stuk wat zij in haar hoofd had. In een bepaald tempo. Nou ja, door Marco werd het heel erg veranderd.
1: Precies.
0: Niks mis mee. Want je moet ook naar deze tijd gaan. Hè? En uiteindelijk is ze er achteraf wel heel blij om natuurlijk.
1: Wat het leuk is. Want ze hebben natuurlijk ook zelf samen opgetreden met Marco. In een heel grote...
0: Ja, maar ik denk het was ook in de tijd dat Mieke haar man verloor. Dus was voor Mieke al gewoon een hele moeilijke tijd, maar was gewoon een vreselijke goede zanger en een hele lieve vrouw.
1: Fantastisch. Ja. Maar jullie stemmen kleuren ook heel mooi bij elkaar, moet ik zeggen.
0: Ja. Maar kun je nagaan, dit is, even kijken, 37 jaar geleden.
1: Ja.
0: En het matchte gewoon. En als je niet probeert, dan weet je niks, weet je wel. En
1: dat is waar.
0: Ik hou er wel van om dat soort dingen te combineren. Ik vind duetten heel leuk om te doen. En met Koos heb ik ook wat opgenomen. En ik heb vroeger in het Land met Hazes gezongen. Dat zijn de mooie dingen.
1: Dat zijn de mooie dingen van het vak zingen. Ja.
0: Vooral als je dan al een tijdje mee draait. En dan heb je nog wel wat herinneringen. En vroeger op het Rembrandtsplein had je de Shorts of Londen.
1: Ja.
0: En er stond Mankenelis. Ja, en er kwamen alle grote artiesten binnenlopen. En dat waren toen de tijd de namen. Of het nou Rita Corita was. Of Ronnie Tober. Alles kwam binnenlopen. Ja. En iedereen ging wel zingen.
1: Ja, dat is mooi.
0: Ja, en vooral Nederlands dan op het toneel. Ja, geweldige tijd. Heerlijk. Geweldig, ja.
1: We gaan het straks natuurlijk hebben over jouw nieuwe plaat.
0: Ja.
1: Daar gaan we er straks helemaal uitgebreid over hebben. Maar we doen eerst even een plaatje tussendoor. Ik vroeg net aan jou van, wat is een beetje jouw favoriete plaat of je favoriete zanger? Wat vind je op dit moment goed? Toen noem je een paar artiesten op, maar ook onder andere André Hazes.
0: Ja.
1: Wat heb je met André Hazes?
0: Nou, ik vond Hazes. Hazes kon ook makkelijk zijn tweede stem zingen. Ik vond het een fenomeen. Ik vind het een fenomeen. Hij is te vroeg overleden.
1: Ja, sowieso.
0: Maar uiteindelijk door... En dat klinkt heel raar wat ik zeg misschien. Doordat hij overleden is, is hij onsterfelijk geworden.
1: Ja. He,
0: want zijn oren die werkten niet meer. Hij had natuurlijk een drankprobleem. Maar ging helemaal naar de Filistijnen.
1: Klopt.
0: Dus wat dat betreft. Je kan niet zeggen gelukkig dat hij is overleden.
1: Nee.
0: Want dat is heel raar.
1: Ja,
0: maar voor zijn statuut is het wel. Ik vond Hazes wel de zanger. Toen de tijd met Koos bepaalde hun wel de markt op.
1: Ja. En ze zeggen nu ook. Hè, Hazes is de basis.
0: Ja. Het is ook wel doorgeslagen vind ik natuurlijk.
1: Ja.
0: Hè.
1: Ja.
0: En er kwam een heel groot concert in de arena. Dat hij overleden was.
1: Ja.
0: En uiteindelijk...
1: Met allemaal artiesten stonden er toen op het podium.
0: Ja, ik vind het niet zo'n probleem dat gebeurt. Alleen dat werd natuurlijk heel erg uitgemolken.
1: Ja,
0: en het had Hazes dat mooi gevonden. Ik weet het niet. Het was een simpele gozer.
1: Ja, daarom. En dat zo denk ik ook niet.
0: Gelachen.
1: Ja. En wat ze, precies. En wat ze nu bijvoorbeeld Hazes, hoe heet dat ook weer? Holland heeft Hazes.
0: Ja, ja.
1: Of Hazes dat ook heel leuk vindt. Dat
0: vind als je bijvoorbeeld als je een Litouwers zou eren in Rotterdam, dan moet je Rotterdamse zangers nemen.
1: Ja.
0: En in Amsterdam vind ik, moet je dat ook. En loopt de stad Amsterdammers. En of ze nou een naam hebben of niet, als ze het liedje goed kunnen vertolken. En dan vind ik met alles. En ik vind het echt een hele goede zang. Birkert Louis, echt een van de beste van Nederland. Maar dan moet je niet een Birkert Louis en nummers van de Hazes laten zingen. Dat vind ik te jammer. Ze kan het.
1: Precies.
0: Maar ik vind het concept, dat werkt niet echt aan.
1: Het is het net niet.
0: Nee, dat vind ik
1: zeg maar, jammer. Ja, dat is wel jammer. Dat moet eigenlijk echt een Amsterdammer. Omdat dat ook een Amsterdammer is.
0: Dat vind ik. En dan lopen de stad rond weer kunnen zingen hoor.
1: Ja, toch?
0: Jawel.
1: We doen even tussendoor eentje van André Hazes. Hier is Amor, Amor, Amor.

0: dat was André Hazes en Amor, Amor, Amor. Even gekozen door Pierre hier in de studio.
1: Ja, het is hoog. Hazes kon echt heel hoog zingen ook. En vooral de tweede stemmen wie hij erbij deed. Ja, ik vond het geweldig. Ik heb ooit eens een nummer op mogen nemen in de studio waar Hazes altijd zong.
0: Ja?
1: Ja, dat is toch een aparte sfeer hoor. Dat leeft. Ik weet niet wat het is. Dat is zo raar als je daar dan staat.
0: Maar ook je hebt ook echt samen een keer met hem gezongen. Weet je nog welk nummer dat was?
1: Nee, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik weet nog, we stonden, dat was het zoveeljarig bestaan vanuit de Shores of London.
0: Okay.
1: Van Ronnie Dober in het Tuschinski Theater.
0: Ja.
1: En er stond Hazes ook. En ook in de Shores, daar zongen we nog wel eens. Of als we ergens achter stonden. En iedereen een beetje zingt. Ja, dat is kippenvel, jongen, als je dat hoort.
0: Mooi,
1: ja, dan zit je gewoon met open mond te luisteren, hoor.
0: Ja, fantastisch. Ja. Mooi. Hey, Pierre, jij hebt nu ook een nieuwe plaat gemaakt. Eigenlijk een nieuwe plaat, of een oude plaat in een nieuw jasje, zeg maar.
1: Ja, het is de allereerste groot hit van mijn neef, van Koos Albert. En die bracht ik opnieuw uit. Wel met toestemming van Joke. Want ik vond dat konden we niet doen. Als zij er niet zo wil. Terwijl ze zei ook. Pierre, ik heb er niks over te zeggen. Ik vind het wel leuk dat je dat vraagt.
0: Ja,
1: en het
0: was
1: ook de bekendste van Koos. Want als je de mensen vraagt. Is het welke, noem maar eens even. Is het verscheurde je foto.
0: Ja.
1: En ik hoop dat we de mensen begrijpen. Dat we een beetje naar deze tijd hebben gebracht. Niet, het is iets wat sneller.
0: Niet te snel.
1: Het is niet dat lampen van de muur afvallen.
0: Precies.
1: Het is wel hedendaagse. Ja, ik vind het een beetje een lekkere inhaker geworden.
0: Ja. Maar heerlijk. En ook een beetje zomerse klanken zitten voor mij.
1: Ja,
0: ook een
1: het is echt wel. Klinkt raar voor dit weertype.
0: Je wordt er vrolijk van.
1: Ja, je wordt er vrolijk van.
0: Maar dat is de bedoeling natuurlijk.
1: Ja.
0: Wie zijn de producers allemaal van deze plaat?
1: Dat is Ger Oelemans. En daar heb ik in het verleden wel eens wat mee gedaan. Voorheen deed ik alles deed in Arnhem. Bij Emiel Hartman.
0: Oh ja. Ja.
1: Maar nu voor deze plaat. Emiel was ook heel druk. En dan overleg je. En kwamen we bij Ger. Want daar heb ik in het verleden. Die deed wel altijd mijn clips maken. En die heb ik zelf ook een eigen studio.
0: Ja.
1: Toen hebben we deze gedaan. En uiteindelijk heel goed geworden. We kregen ook een platencontract daardoor.
0: Ja, oké.
1: Okay. Voorheen bracht ik alles in eigen beheer uit. En nu door de platen. Maar dat is weer leuk om mee te maken na al die jaren. Dus ik denk dat we op de goede weg zijn. Waar uiteindelijk het publiek beslist.
0: Precies. Ja, dat is sowieso zo. Ja. Want hoe legt deze nu bij de mensen? Want ik denk dat je hem al gedaan hebt.
1: Ja, in het land. Ik deed hem op. De eerste keer.
0: Iedereen kon er gelijk meezingen natuurlijk.
1: Ja, dat is het voordeel van de mensen. De mensen hebben ook geen ideeën. Maar hij is wel wat up tempo geworden. Wat sneller geworden. Maar voor de mensen denken. Oh ja, die is leuk. Want ik ken hem.
0: Ja.
1: En dat was heel leuk. Om mee te maken. Vooral de eerste keer. Ja.
0: Ja, fantastisch. Ja, nee, maar dat is ook zo. Ja, het is. Alle nieuwe dingen moeten mensen altijd even wennen, natuurlijk.
1: Ja,
0: sowieso.
1: Nou, en dat viel me mee van deze eigenlijk. Dat het al voor de mensen, omdat het niet te veel uit zijn verband is gerukt, dat het dan toch voor de mensen wel acceptabel is. En dat ze denken, alsof het zo
0: dit
1: hoort.
0: Leuk. Ja, precies.
1: Ja, dit
0: zou Koos ook zo misschien in deze tijd hebben gedaan om zo te veranderen.
1: Ik weet zeker, als Koos het nu nog had geweest en ik had hem al gedaan, dat Koos had gezegd, jongen, ga maar in die band.
0: Ja, 1000%.
1: En daar had hij me gaan zingen, zo niet samen. Dan, fenomenaal.
0: Oh, fantastisch. Ja, wat gaan we hier natuurlijk doen? Ja, normaal draai ik de clip erbij. Maar deze keer is er iets niet helemaal goed gegaan met de clip. Maar die komt later.
1: Ja,
0: kunnen we natuurlijk altijd op jouw website misschien zien.
1: Ja, en anders staat hij altijd wel in alle Spotify. En alle de lijsten is hij wel te vinden. We zijn vrij hoog binnengekomen, diverse lijsten.
0: Dus
1: wat dat betreft. Is hij nog wel vindbaar, maar de aankomende weken moet dan de clip uiteindelijk daar zijn.
0: Ja. En de clip komt dan natuurlijk bijvoorbeeld op YouTube. En,
1: ja,

0: die moeten overal...
1: alle platformen.
0: Die, ja, die plaatsen we overal, plaatsen we die gelijk, ja. Ja.
1: Super, super, super. Helemaal mooi. Ja, we kunnen hem hier natuurlijk wel gewoon draaien. Dat kan natuurlijk wel. Dat gaan we natuurlijk ook doen. Voordat jij natuurlijk even vertelt, waar kunnen mensen jou gewoon volgen? Heb je ook echt een website nog?
0: Ja hoor, ze kunnen me volgen op pierrevernam.nl. Maar natuurlijk ook gewoon op het Instagram of op het Facebook. En we geven zoveel mogelijk snel antwoord aan de mensen als ze wat willen weten. En dus wat dat betreft zijn we overal wel te vinden, gelukkig.
1: Kijk, dat is heel mooi. Daar gaat hij al. Nee, even
0: ja,
1: wat. Even.
0: Ja, hij is snel, hè?
1: Hij is, ja. Hij wil graag.
0: Hij wil de lucht in.
1: Hij mag gewoon. Maar ik denk dat het de hoogste tijd is geworden dat we hem de lucht in gaan gooien, denk ik.
0: Nou, benieuwd wat je ervan vindt.
1: Ik heb hem natuurlijk al gehoord. Maar ook benieuwd wat de mensen thuis ervan vinden.
0: Ja, nou, laat maar weten, hoor. Altijd goed.
1: Ja, toch? Je mag hem zelf aankondigen, zou ik zeggen.
0: Nou, hier gaan we, dames en heren. Dit is mijn nieuwe single. Dit is Pierre van Dam met Ik Verscheurde Je Foto.
1: Oké, bedankt. Tot je volgende single, hè.
0: Zeker. Doei. Yo.

Ja hoor, en dat was Marco Borsato. En wie? Oké, straks heb ik nog één interview. En die heb ik met Gerda en Terry West. Zij hebben ook weer een nieuwe plaat gemaakt. En daar willen we natuurlijk ook alles van weten. Dus dat natuurlijk straks allemaal. Maar eerst gaan we nog eventjes een plaatje draaien. Een plaatje van Polo Edward. We gaan even terug in de tijd. Tijd naar de jaren 70. Hier is Ik Wil Jou.

0: Hey Dennis.
1: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
2: Nou zeker. En de volgende, het laatste interview voor vandaag ga ik doen met Gerda en Terry. We gaan ze even bellen. We gaan eens even kijken of ze ons dus opnemen. Kijk, nou dit werkt natuurlijk helemaal perfect. Kijk, heel mooi.
3: Hallo
2: Gerda. Hey Gerda, met Dennis, Radio Aalsmeer. Een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
2: Hallo. Hoe is het ermee? Ben je ook lekker aan het genieten van het weer?
3: Ja, zeker. Ja, dit is mijn weer hoor. Doe maar dit maar.
2: Ja. Jawel hè, dit is, ja precies. Jij legt nog wel lekker achter in de tuin op een bedje.
3: Ja. Nou, dat de kastjes van
2: kanten
3: gaan doen.
2: Kijk. Ja, nee, dat is, ja, daar is het nou meer voor. Hè? Maar wel goed in smeren, denk ik. Hè? Dat is wel belangrijk. Toch?
3: Nee.
2: Smeer jij je nooit in?
3: Nee, ik smeer mij nooit in en ik verbrand ook niet.
2: Oh, nou ja, goed. Ja, dan heb jij een hele sterke huid, denk ik dan.
3: Ja.
2: Hey, Gerda, ja, hoe is het, dat vinden we ook wel even leuk om te weten. Hoe is het duo ontstaan, Gerda en Terry West?
3: Nou ja, goed, Terry West was natuurlijk bekend van het duo Jolie en Terry West. En helaas is zijn vrouw overleden in 2013 alweer. De tijd gaat snel.
2: Ja, ja.
3: En in 2015 ben ik hier gekomen als vriendin eigenlijk.
2: Ja.
3: En ik ben niet meer weggegaan. En toen zijn we ook verder in de muziek gegaan met z'n tweeën.
2: Wat leuk. En had jij ook altijd al wat met muziek? Of ben je er gewoon ingerold?
3: Nee hoor, zeker. Ja, nee. Mijn vader die zat in een bandje. Dus thuis hadden we een microfoon. Dus ik ben begonnen op mijn 10e jaar met het spelen van orgel.
2: Mooi. Ja.
3: En toen ik 12 was, ben ik begonnen met zingen. Vanaf mijn 19 een beetje talentenjachten gedaan. Zo kwam ik ook in contact met Jolie en Terry West. Want ik wilde eens een keertje iets opnemen.
2: Ja.
3: En daarna heb ik in beentjes gezeten. Maar ja, dat was allemaal hobbymatig. We hadden een horecabedrijf. En dat het gewerkt moest worden. Dus,
2: precies.
3: Dus het was een beetje te combineren, maar niet te professioneel, zeg maar.
2: Nee, precies. Maar nu wel. Nu ben je echt volop aan de bak, of niet? Of dat ook niet?
3: Ja, nou ja, goed. Af en toe brengen we samen wat uit. En ik doe wel veel meer. We zitten samen in de studio. Ik schrijf de teksten. Terry maakt de muziek. Dus, en ook voor eventuele klanten doen we de dingen samen. Dan heb ik ook wel mijn inbreng in liedjes.
2: Ja.
3: Af en toe ergens een tweede stemmetje op. Net even anders.
2: Ja, precies. Maar jullie zijn altijd, jullie treden altijd samen op of ook wel eens solo?
3: Nou, op het moment solo, vanwege gezondheidsredenen van Terry, dat lukt op het moment niet.
2: Okay.
3: Dus op het moment ben ik weer solo aan het repeteren en bezig met het maken van een repertoire. En is het de bedoeling dat ik dan straks toch wel weer een beetje ga optreden.
2: Ja, precies. En heb je bijvoorbeeld deze nieuwe plaat waar we het straks over hebben, dan heb je daar ook de band van waar dan Terry zeg maar op de band mee zingt, neem ik aan, of niet? Of toch?
3: Zeker. Ja. Dat zing ik natuurlijk voor het grootste gedeelte zelf. En Terry zit erin met tweede stem.
2: Ja.
3: Dus die kan ik ook gewoon zelf performen. En dat was eigenlijk met als vandaag mijn laatste dag is ook al zo.
2: Ja. Kijk. Heel mooi. Laten we er gelijk over hebben. Ja, jullie nieuwe plaat, dat is natuurlijk Mijn Alles, zo heet die. Vertel, hoe is deze tot stand gekomen?
3: Nou, ik hoorde een Spaanse merengue nummer van een zangeres. En ik ben eigenlijk wel helemaal fan. Ik ging vroeger altijd naar de Dominicaanse Republiek van die muziek. En toen ging ik een beetje verder kijken in haar repertoire. En toen kwam dit nummer voorbij. En toen had ik zoiets van, die vind ik wel heel erg leuk. En het refreintje kwam mij ook wel aardig bekend voor. En ik was met Terry aan het eten en toen kwam het origineel ineens voorbij op de radio. En later nog een keer weer, terwijl je hem eigenlijk niet zoveel hoort. Dus ik had zoiets van, volgens mij moet ik wat met dit nummer gaan doen.
2: Ja.
3: En het origineel is een beetje meer een slow versie, hoe moet je dat zeggen.
2: Ja.
3: En dit is wat meer poppy met een lekkere beat erin, dus ik vond dit gewoon veel leuker.
2: Ja, precies. Is het, even kijken hoor, want ik heb zoveel plaatjes gehoord en gedaan. Is het nou ook, dit is de plaat van Tino ook of zo? Want die heb ook Mijn Alles natuurlijk, maar Dat is hem niet, hè?
3: Nee.
2: Want van wie is die van wie is die van wie is het origineel?
3: Het origineel is van Karel G.
2: Oké.
3: Ik weet niet dat zegt,
2: ja.
3: Maar.
2: Ja. Oké, wauw. Maar, dus eigenlijk, de tekst eigenlijk niks aan gedaan zeker. Dus of wel, hier en daar nog wat aangesleuteld of gewoon lekker.
3: Nee, eigenlijk zit er maar één zinnetje in die exact hetzelfde is. En voor de rest zit het daar eigenlijk helemaal mijn eigen tekst.
2: Dus je hebt wel echt een beetje omgegooid. Je had al echt zoiets van, er moet eventjes wat anders. Er moet andere wind doorheen.
3: Ja, zeker. Ja,
2: ja, precies. Oké. Ja, en er zit ook een hele mooie... bij deze zit ook geen clip bij, hè? Want normaal draaien we natuurlijk al de clip erbij. Oh, nog niet. Hij moet nog uitkomen. Oké, er wordt aan gewerkt. Wat voor clip komt er een beetje bij? Hebben jullie al ideeën?
3: Nou, ik ben bezig. Kijk, wij maken natuurlijk onze clips allemaal zelf. Maar ja, dat lukt gewoon op dit moment niet.
2: Nee, precies.
3: Dus ik ben nu bezig met een fotograaf die daar druk mee bezig is. Om eens te kijken van, hoe gaan we de clip invullen?
2: Ja.
3: Maar dat die er komt, dat is wel zeker. Ja, want ik vind ook dat er een clip bij moet sowieso.
2: Wel leuk. Ja, precies. Ja. Nou, ik zei het al. Ja, ik draai me er altijd bij. Op ons tv-kanalen en de website. Dan gaat de clip altijd, wordt altijd meegedraaid. Dat doe ik altijd. Dat is altijd een extra dingetje erbij. Maar ja, dat gaat bij deze dus niet. Maar we kunnen wel gewoon draaien natuurlijk, uiteraard. Waarom zou ik ze wel uiteraard gewoon draaien? Staan er nog wat leuke dingen op de planning? Gaan jullie nog wat leuks doen in de toekomst?
3: Of er nog weer wat uitkomt, dat hangt er net weer een beetje van af wat er voorbij komt en wat we leuk vinden. En natuurlijk komt er wel weer wat uit in de toekomst. En voor de rest, ik hoop straks wat solo optredens in elk geval te kunnen gaan doen. Ja, en voor de rest gaan we nog een beetje genieten van het lekkere weer, denk ik.
2: Ja, zeker weten. Ik denk, dit houdt sowieso nog voor mij, wat ik begrepen had en wat ik gezien had, nog wel een aardige weekie vol dit weer. Dus dat is een mooi vooruitzicht. Toch?
3: Ja, absoluut.
2: En nu dan ook precies in het Pinksterweekend, dat we een dagje extra hebben. Want ik neem aan, jij hebt ook morgen vrij natuurlijk.
3: Ja, wij zijn altijd bezig met muziek. Dus ik ben sowieso altijd vrij.
2: Precies.
3: Vrij in die zin. Ja, goed, ik moet hier thuis natuurlijk allerlei dingen doen.
2: Dat hou je natuurlijk toch, hè? De was bijvoorbeeld, dat moet altijd gebeuren. Dat gaat altijd door. Ja. Dat is elke dag wel iets. Dus dat, Maar goed, dat hoort erbij. Dat hoort bij het leven, zeggen we dan maar weer.
3: Ja, zeker.
2: Ja, toch? Hey, ik denk dat het gewoon de hoogste tijd is geworden dat we hier in de studio en natuurlijk bij Radio Alsmeer gaan draaien. Nog eventjes, waar kunnen mensen jullie blijven volgen, zeg maar?
3: Op onze website www.terrywest.nl. En dan Terry West heeft zijn eigen Facebookpagina. Mijn Facebookpagina is Gerda Oldenburger. En ik heb ook een pagina Grace West. Dat is een beetje meer voor de solo-optredens.
2: Oké, kijk. Nou, helemaal super. Nou, daar zijn we helemaal bij. En dan mag je bij deze zelf aankondigen, zou zeggen.
3: Oké, dan is hier onze nieuwe single van Gerda en Terry West. Mijn alles.
2: Oké. Hey, bedankt en tot je volgende single, hè. Tot jullie volgende single.
3: Ja, graag gedaan.
2: Oké. Hoi.
3: Doei.

0: en Louise.
1: Dit was Lekker Hollands voor deze week.
2: Volgende week is de gast
0: Randy Meijdros, Alwin, Sophie en Johnny Valentino. Ik zeg tot volgende week. De laatste is van Clouden. App.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. De Nederlandse top 10 met Meindert van der Zwaar.

0: Goedemiddag, van harte welkom bij een nieuwe editie van de Nederlandse Top 10. Het wekelijkse overzicht hier op Radio Aalsmeer van de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag. De lijst van vandaag, de nieuwste lijst, gedateerd eerste Pinksterdag, zondag 24 mei. En je hebt het al een beetje gehoord misschien, ik ben verkouden. Hopelijk ben ik verstaanbaar en breng ik met evenveel enthousiasme de nieuwe lijst, de Nederlandse top 10. Met deze week 3 stijgers, waarvan 1 met wel 4 plaatsen omhoog gaat. We hebben ook 3 zakkers en we hebben ook 3 platen die blijven staan. Lekker gelijkmatig verdeeld. En we hebben ook 1 nieuw binnenkomer. Dat maakt het getal van 10 weer rond. Wel slecht nieuws voor Snelle. Het nummer Laat het licht aan is na 7 weken verdwenen. Hij kwam ooit als hoogste positie op nummer 3. Vorige week stond hij nog op nummer 7. Deze week dus uit de lijst gekukeld. Top 3 van vorige week. Van 2 naar 3 gezakt. Robert van Hemert en Donnie en Moet dat nou. Van 1 naar 2 gezakt. Another en 54 Ultra en Talk to You. En vorige week gestegen van 4 naar nummer 1. Justin de Wild. Hij was met zijn nummer Cheerio vorige week de nieuwe nummer 1. Hij kwam van 4. Daar kwam hij de week daarvoor opnieuw binnen. Vorige week kwamen Lil Kleine en Samuel Welten met Maak me nou niet gek nieuw binnen op nummer 4. Dus als zij het pad van Justin de Wild bewandelen, zijn zij de nieuwe nummer 1. Want dan stijgen zij ook van 4 naar nummer 1. Of dat allemaal zo is, dat hoor je tussen nu en 3 uur. De nieuwe rangen en standen. Wij beginnen uiteraard de lijst ook deze week weer helemaal onderaan. Daar vinden we Donnie en Senna. Ze kwamen ooit nieuw binnen op nummer 9. Bleven daar een weekje staan. Vorige week zakten zij naar het randje. En daar blijven ze nu een weekje staan. Waar blijf je nou? Dus op het randje op.
1: Nummer 10.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Radio Aalsmeer.
3: De Nederlandse top 10.
4: Nummer 9.
3: Nieuw in de Nederlandse top 10.

Crisscross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Op één plaat. Met dit nummer, zij hoort bij mij, slang Crisscross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. De handen in één. Voor een feestelijke mash-up. De track die mixt de melodieën van Heb je even voor mij van Frans. En Als de morgen is gekomen van Jan. Tot een moderne versie. Het nummer verschijnt ter ere van hun jubilea. De jongens van Crisscross Amsterdam zitten 15 jaar in het vak. Jan Smit 30 jaar en Frans Bauer zelfs al 40 jaar. Ze hebben dus wat te vieren dit jaar. Daar hoort deze jubileum single bij. En het mikt duidelijk op meezingmomenten op feesten en festivals. Het resultaat voor nu. Crisscross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit komen deze week in onze Nederlandse top 10. Als enige nieuw binnenkomer deze week. Nieuw binnen op nummer 9. Straks verder met de nummers 8 tot en met 1 van de Nederlandse top 10. Eerst even een kijkje in de tipparade.

0: Gordo en Reinier Zonneveld. Deze DJ's dromen al over de zomerhit van 2026. Gordo, geboren als Diamante Anthony Blackmon in Washington DC, als zoon van Nicaraguaanse ouders, draait al vanaf zijn 16e in kleine clubs. Gordo die kreeg een demo van een mysterieuze afzender in zijn inbox. De DJ bewerkte de tracks en draaide ze in zijn set. En dit leverde een positieve boost bij het publiek op. En die mysterieuze afzender was de 35-jarige DJ Reinier Zonneveld uit Alphen aan de Rijn. De DJ studeerde ooit klassieke piano. In de dance scene is Reinier een gevestigde techno-DJ, maar de hitlijsten heeft hij nog niet eerder bereikt. Dat geldt overigens ook voor Gordon. Daar kan met dit Loco Loco wel eens verandering in komen. De dance track is een tip voor de top 10 van volgende week. Wij gaan rap verder met de top 10 van deze week. Met nu twee yo-yo's achter elkaar. Platen die eerst zakten, maar toch de weg naar boven weer gevonden hebben. Allereerst Fresh, KM en Lassa. Hun nummer Bare Minimum, dus haakjes Starboy, staat inmiddels al 6 weken in de lijst. Vorige week maakten zij een smakker. Zakten ze van 6 naar nummer 9. 3 plaatsen onderuit. Maar ze herstellen zich weer. Deze week stijgen ze weer een plekje van 9 naar...
1: Nummer 8.

Ze gaan alle twee één plekje omhoog. Zowel Fresh KM en Lassa, als ook Son Milieu. Fresh KM en Lassa staan 6 weken in de lijst genoteerd. Bare Minimum, de zaakje Starboy, zakte vorige week van 6 naar nummer 9. Maar ze klimmen toch weer een plekje omhoog naar nummer 8. En vorige week op nummer 8, deze week ook één plekje hoger. 15 weken al in de lijst, daarmee de langst genoteerde. Son Milieu, Dark Before the Dawn, stijgt deze week weer van 8 naar nummer 7. Zo dadelijk de nummers 6 tot en met 1 van de Nederlandse top 10. Eerst gaan we maar weer eens een kijkje nemen in de tipper.

Een nieuwe zomerhit. Vriendschap, gezelligheid en feest. Alles staat er centraal in. Net als in de bijbehorende videoclip. Die werd opgenomen in Walibi. Mart Hoogkamer en Billy Dans. Deze grappies gaan voor veel sappies. Ze staan genoteerd als tip voor de top 10 van volgende week. De nummers 6 tot en met 1 van de Nederlandse top 10 staan op je te wachten. Ze staan al te trappelen. Maar we hebben ook nog een klein beetje tijd over. Dus ik zou voor willen stellen om toch nog even wederom een kijkje te nemen in de tipparade.

0: Frankie Rizzardo. En Shinjuku, zo heet het nummer. Afgelopen jaar was DJ Frank Ketelaar, beter bekend als Frankie Rizzardo, een van de meest geboekte Nederlandse artiesten in het buitenland. Wij hebben nog niet eerder kennis gemaakt met de inmiddels 37-jarige DJ. En onze tipparade heeft hij ook nooit eerder aangedaan. In de nazomer van 2012 had hij nog wel een grote hit in de dance charts met het nummer Blackout. Misschien dat dit nummer, Shinjuku, hier veranderingen in kan brengen. De DJ staat volgens kenners bekend om zijn gevarieerde muziekstijl die diep geïnspireerd is door house en techno. In januari presenteerde hij zijn More to Life show in de Ziggo Dome in Amsterdam. En nu wordt het eens tijd dat wij Frankie Rizzardo eens aan je lieten horen. Zijn Shinjuku, dat is een hippe wijk in Tokio. En dus ook de titel van zijn nieuwe single. En we draaien hem voor je als tip voor de top 10 van volgende week. Wij gaan rap verder met de top 10 van deze week. Met nu helaas een zakkertje. Ze stonden vorige week halverwege. Nu één plekje lager. Suzanne en Freek staan al 9 weken in de lijst. Waarvan ooit 1 bovenaan. Maar helaas, ze moeten een plekje inleveren. Halverwege zakt van 5 naar...
1: Nummer 6.

0: nou niet gek.
1: Ja, Little Kleine en Samuel Welte. Maak me nou niet gek. Het is een toch enigszins verrassende samenwerking tussen Little Kleine en Samuel Welte. En het evenement De Amsterdamse Zomer. De track die brengt twee artiesten met een opvallende gedeelde achtergrond samen. Samuels doorbraak vond plaats toen hij op een avond naast Little Kleine in een kroeg stond te zingen. Omdat beide heren deze zomer op het podium van De Amsterdamse Zomer staan, fungeert deze plaats direct als logische muzikale opwarmer voor het aanstaande festival in het Olympisch Stadion. Dat gehouden wordt op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 juli aanstaande. Vorige week kwamen Little Kleine en Samuel Welte nieuw binnen op nummer 4. Maar deze week zakken ze meteen alweer een plekje. Hupsakee, naar nummer 5. Zo dadelijk, de nummers 4, 3, 2 en 1 van de Nederlandse top 10. Is er wat veranderd op het erepodium? Jazeker. We hebben namelijk nog een snelle stijger te goed. Een plaat die met wel 4 plaatsen omhoog gaat. Dus wie dat is, dat hoor je zo dadelijk. Eerst gaan we maar weer eens een kijkje nemen in de tipparade.

0: Douwe Bob heet ons welkom. Welcome to the Outcast Town. Op 17 april verscheen Outcast Town, het zevende album van Douwe Bob. Een persoonlijke plaat met liedjes voor alle buitenbeentjes. Enkele songs van het album kennen we al, zoals Could Have Been Us, het duet samen met Sera. En het nummer With You, een nummer opgedragen aan zijn vrouw Anouk. En nu is er de titelsong van zijn album, wat zijn nieuwste single is geworden. Welcome to Outcast Town wijkt bewust af van de rest van het album. Daarop wisselt Douwe Bob dit soort nummers af met ingetogen songs als Angel Child en Photographs. En terwijl ook Nashville Sessies een rol speelden bij de tracks als Benny en My Place. Thema's als vrijheid, ambitie en het zoeken naar balans lopen door het geheel in het album. Douwe Bob is bezig momenteel met zijn Outcast Town Club Tour 2026. Langs onder meer Den Haag, Arnhem, Zwolle, Eindhoven, Alkmaar, Hengelo, Leuven en Antwerpen. En later ook grotere zalen als Paradiso, Doornroosje, Tivoli Vredenburg, 013 en Oosterpoort. Zijn nieuwe single Welcome to Outcast Town van Douwe Bob dus is een tip voor de top 10 van volgende week. Wij hebben nog 4 platen te goed in de Nederlandse top 10, de bovenste 4. Zo dadelijk het erepodium waar vorige week Another nog stond samen met 54 Ultra. Ze staan nu inmiddels 7 weken in de lijst. Ooit stonden ze 2 weken bovenaan. Vorige week zakten ze van 1 naar nummer 2. En deze week zakken ze verder weg van het erepodium af. Nummer Talk To You zakt 2 plekken van 2 naar...
1: Nummer 4.

Ja, Nederlanders blijven goed in het maken van dance tracks. In dit geval Another uit Amsterdam. Een nummer Talk to You zakt helaas wel van 2 naar nummer 4. Zo dadelijk nummers 3, 2 en 1 het erepodium. Voor wie is het brons, het zilver en het goud? En we hebben die snelle stijger nog 4 plaatsen omhoog. Wie zal het zijn? En waar staat hij deze week? Dat hoor je allemaal zo dadelijk. Eerst gaan we even terug in de tijd. En dat doen we deze week met de George Baker Selection. Dat was een Nederlandse popgroep die in 1967 werd opgericht met Hans Bouwens, oftewel George Baker als frontman. Het nummer Little Green Bag was in 1969 hun debuutsingle en tevens de eerste grote hit. Daarna zouden vele hits volgen, waaronder in 1974 het nummer Fly Away, Little Paraguayo, afkomstig van hun album Hot Baker. Het nummer Little Paraguayo werd hun 14e hit in Nederland. Het is een lied over kinderarbeid en slavernij. Opmerkelijk is ook nog wel dat de spelling van de titel Paraguayo met een Q is. Terwijl de correcte Spaanse spelling Paraguayo met een G is. Maar goed, dat deed allemaal niets af aan de hit die George Baker daarmee scoorde in 1974. In onze Nederlandse top 10 stond het 13 weken genoteerd, waarvan 2 weken op nummer 1.

0: De George Baker Selection en Fly Away, Little Paraguayo. In onze Nederlandse top 10 stond het vanaf eind mei 1974 13 weken genoteerd. Waarvan in juni, een maandje later, 2 weken op nummer 1. En van 1974 gaan we nu terug naar het heden. Vandaag eerste Pinksterdag, zondag 24 mei 2026. Hebben we een nieuwe nummer 1? Of staat Justin de Wild nog steeds bovenaan? En waar staan Robert van Hemert en Donnie? Hoe heet dat nou? Staan ze op 1, op 2 of op...
1: Nummer 3.

0: galop. Robert van Hemert en Donnie. Vorige week zakten ze van 2 naar nummer 3. Maar deze week houden ze stand en blijven ze op het erepodium staan. En staan ze al 12 weken in de lijst. Ja, nog net niet de langstgenoteerde, want die staat op naam van Sommelieu en Dark Before the Dawn. Die hoorden we eerder op nummer 7 in de lijst. Robert en Donnie dus, 3 blijft 3 deze week. Mo werd dat nou. En dan is de vraag, wie staat er op 1 en wie staat er op nummer...
1: Nummer 2.

0: hart vanaf de start.
1: Kevin, samen met Roxy Dekker. Jij hebt mij. Zou het in eerste instantie misschien niet helemaal verwachten van Kevin, maar de 32-jarige Rotterdammer is al een tijdje groot fan van Roxy Dekker. Dat onthulde hij in een interview naar aanleiding van hun samenwerking. En op haar beurt is Roxy ook dol op de muziek van Kevin de Gier, zoals hij van eigenlijk voluit heet. En dus was het eigenlijk heel logisch dat de twee samen de studio in zouden duiken. Het nummer Jij hebt mij is het resultaat, je hoorde het zojuist. Het is geen verrassing dat een gezamenlijke track van Kevin en Roxy meteen na de release naar nummer 1 knalde in de Nederlandse streamingscharts. Ook apart van elkaar hebben ze dat allebei al vaak gepresteerd met hun solo releases. En het lijkt erop dat Jij hebt mij ook in de Nederlandse top 10 afstevend op de nummer 1 positie. Vorige week kwamen ze nieuw binnen op nummer 6. Deze week maken ze een grote sprong het erepodium op. Stijgen ze 4 plaatsen naar nummer 2.
2: De Nederlandse top 10.
1: Wie staat er dan op nummer 1? Nou, het mag geen verrassing meer zijn. Gaan we zo laten horen. Eerst even een overzicht van de nummers 10 tot nummer 2. Zoals je die het afgelopen uur hebt kunnen beluisteren. 1 plaats zat daar niet meer bij. Dat was die van Snelle. Laat het licht aan. 7 weken stond hij in de lijst. 3 was de hoogste positie. 7, daar stond hij vorige week nog op. En nu dus uit de lijst verdwenen. Helemaal onderaan de lijst staan Donnie en Senna. Het nummer Waar blijf je nou? Blijft deze week staan op nummer 10. Eerste nieuw binnenkomer en de enige van deze week. Op nummer 9, Criscross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Het nummer Zij hoort bij mij, eerste weeks op nummer 9. Vorige week 9, deze week toch weer een plekje omhoog naar nummer 8. Fresh, KM en Lassa, Bare Minimum, Starboy. Vorige week 8, deze week 7. Ook weer een plekje meegepikt in hun 15e week ondertussen. Langsgenoteerde plaat op naam van Sonnieu en Dark Before the Dawn. Helaas een plekje verlies voor Susanne Freek. Halverwege zakt van 5 naar nummer 6. En ook een plekje verlies, meteen alweer, voor Lil Kleine en Samuel Welte. Vorige week kwamen ze nieuw binnen op nummer 4. Deze week 1 plaatsje lager op nummer 5 met Maak me nou niet gek. Another, samen met 54 Ultra, Talk to You, zakt van 2 naar nummer 4 van het eerder podium af. Daar staan nog wel Robert van Hemert en Donnie. Moet dat nou blijft deze week staan op nummer 3. En zojuist gehoord, Kevin samen met Roxy Dekker, Jij hebt mij, kwam vorige week nieuw binnen op nummer 6. Deze week 4 plaatsen hoger, bijna op nummer 1, maar nog net niet. Ze blijven ze stranden deze week op nummer 2. Dus. Dan de nummer 1 van deze week, jawel. Vorige week klom hij van 4 naar nummer 1 en in zijn derde week staat hij nog steeds bovenaan. Justin De Wild, zijn nummer Cheerio, is ook deze week de

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend nemen sportevenementen en festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrand smeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn aan brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Thank you, DJ.
1: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in de kolenmijn niet 90, maar 82 mensen op het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Champions League. De Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt. Radio.

0: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Er liepen uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maximaal liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

0: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer. Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
1: Sunday mornings were your favorite.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. De Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baloochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: way. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlands collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië, die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Üskü Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Live regio voetbal met Julius Sandaal en Gerald Tevreden.
4: Drums, please!

0: Welkom luisteraars bij weer een nieuwe uitzending van Live Regio Voetbal. Gerald, hoe is ie? Ja,
1: het is heerlijk weer, het is zomer.
0: Echt hè? Ik denk dat
1: er al zomers uit hè?
0: Zeker, ik denk dat veel mensen op het strand telefoontje in hand of iPadje en denken van even kijken wat die gasten nou weer te melden hebben. Want ja, het is best wel een... Best wel een leuk weekend achter de rug. Toch of niet?
1: Een mooi, hectisch weekend.
0: Ja. Ik denk dat je even een paar ploegen moet feliciteren die kampioen zijn geworden vandaag.
1: Ja, dat sowieso. Nou ja, we komen straks langs het rondje langs de velden, natuurlijk. Maar Purmerstein met Barry Smit, geweldig gedaan. CSW met Jeffrey Vlug. Iedereen tipte, zelfs Koen vorige week. Die zegt LFC wordt kampioen. En Jeffrey Vlug, die flikt het echt met CSW. Echt een hele knappe prestatie. Leuk voor het dorp ook trouwens. En wie hadden we nog meer? Ja, Woudenberg is natuurlijk kampioen geworden. En volgens mij hebben we er nog eentje die we...
0: Uit Geest?
1: FC Uit Geest.
0: Ja, toch?
1: Heel goed. Ja. Ja, dat zat er wel een beetje aan te komen natuurlijk, hè. WV die liet wat puntjes liggen, maar goed, Uit Geest terecht de kampioen.
0: Dat hebben we toch gedaan, toch of niet? Ja. Een hele stabiele ploeg, hoorde ik.
1: Ja, ja. En terecht de winnaar. Ik hoor van iedereen terecht de kampioen is geworden. Dus mooi.
0: Oké, Jerry, laten we dan snel beginnen met jouw nieuws van de week.
1: Jerry. Ja. Ja, mijn nieuws van de week. Eigenlijk wil ik dit seizoen, maar misschien moeten we daar een andere keer over hebben. Want ik vond het een schitterend voetbalseizoen bij de amateurs. Maar ik heb één klein nieuwtje. En Ajax is door in Europa in de Confetti Cup. Of hoe heet het?
0: Confederation.
1: Conference League. Ja, ik noem het Confetti Cup. Want,
0: dan ging Klaassen huilen.
1: Ja, nee, weet je. Je speelt echt gasten die half amateur zijn. Maar we hebben Europa gehad. En ik zag Cruijff vanmiddag zag ik op de tribune achter glas. En dan zit ik eerst even naar Ajax te kijken. En daar ging ik op mijn telefoontje ging naar de Engelse competitie. Met Brobby. Met Sunderland. Tegen Chelsea. Nou, die klappen erop. Dat is niet normaal. En dat is gewoon middenmoot. Nou ja, middenmoot. Bovendien de middenmoot Engelse competitie. Nou, als die tegen Ajax spelen. Of tegen Feyenoord. Dan worden die gewoon gesloopt. Weet je. Dus wij zijn nog lang niet Europees waar we moeten zijn. En ik hoop met de nieuwe trainer van Ajax. Want ik geloof niet dat deze man die er nu zit. En die liep te juichen als een klein kind. Dat we die gaan nemen. Maar goed, het is een Cruijff wat we gaan doen. En wat opvallend is, de vele blessures. We gaan natuurlijk straks naar het WK toe. De vele blessures bij het Nederlands team. Dat baart me, niet alleen mij, ik en Koeman nog meer, maar het baart me wel zorgen. Want iedereen hoor je Nederland wordt wereldkampioen. Ja, dan zit ik naar Frankrijk, naar die spitsen te kijken. En niet eens naar Frankrijk. Al die spitsen zijn gewoon beter dan een Wout Weghorst die ik vanmiddag weer in zag vallen. Maar goed.
0: je bent niet zo echt op Woutje Weghorst.
1: Nee,
0: is
1: Wout,
0: echt
1: ja, jouw, ik zag Woutje vanmiddag in een interview, die werd hij afgenomen. En dan gaat hij heel interessant lopen kijken. En dan denk ik, Woutje, jij mag heel blij zijn dat je in het rood-witte shirt mag spelen. Heel dankbaar mag je zijn. Want een paar jaar geleden had je niet eens... Toen met Frenkie de Jong en De Ligt had je niet eens...
0: Hij heeft wel bij Manchester United gespeeld, hè? Ik bedoel...
1: Ja, ik weet het. Ik weet het. Ja, die waren ook de weg kwijt toen. En Manchester die hebben nog geen niks meer gepakt daarna. Dus, maar goed. Dat is voorlopig even mijn nieuws.
0: Oké. Dan gaan we snel verder met mijn nieuws. Want we hebben best wel een bomvol programma. Ja. Even wat wij vandaag... voor ik naar mijn nieuws van de week ga. Wat we vandaag hebben. We hebben sowieso nominaties voor... trainer van het jaar in de vierde divisie.
1: Ja.
0: A. En in de eerste klasse. En we hebben een extra genomineerde trainer. In welke klasse? Ga ik nog niet verraden. Dan moet je blijven luisteren. Maar er is een extra trainer genomineerd voor trainer van het jaar 21 januari Ton Oijers Awards.
1: Ja.
0: In
1: juni.
0: Of ja.
1: 21 juni.
0: Ja. 21 juni. Over pak kleine 3 weken.
1: Ja, zoiets.
0: Toch of niet?
1: Ja, iets korter dan een maand.
0: Ja, dus
1: ja. Nou, ik ben benieuwd. Wij kregen natuurlijk heel veel tips. Waarom is die trainer? Nou ja, dus
0: mijn nieuws van de week is dat eigenlijk ook gelijk een voorzetje. Ik wil alvast even wat sponsoren bedanken die het mogelijk gaan maken dat wij 21 juni een schitterend gala kunnen hebben. En ik ga het toch nog een keertje opnoemen. Johan van Gulik, top stand-up comedian. Ja. Die gaat sowieso daar de avond...
1: Vullen en knallen.
0: Vullen en lachen. Dan hebben we sowieso onze host, Ralf. Dat is een man van Beats & Bites. Daar weet jij ook natuurlijk wat van, toch of niet, Gerald?
1: Ja. Ralf Wilsenman is een topper en die praat alles bij elkaar. Is zelf ook comedian, dus dat wordt gezellig.
0: Klopt, dat is het. Dan hebben we lekker eten van Koken met Babel. Surinaamse sushi. Dat Hij is ieder jaar is hij bij ons geweest, verzorgd. Hij is nu echt super groot geworden. Ja, toen hij voor het eerst bij ons kwam, was hij al goed, weet je, was hij opkoming. Ja. Maar nu is hij, op het moment dat hij post, we zijn in Amsterdamse Poort of we zijn in Rotterdam, dan staat er een rij, Gerald, dat wil je niet weten. Dat, dat is niet normaal.
1: Ja.
0: Dus die gaat het eten verzorgen. We hebben een open bar, dus dat betekent... De drankjes, je hoeft je portemonnee niet mee te nemen, want het is eigenlijk een gala, maar het is ook warm, dus we begrijpen als mensen niet helemaal, snap je, in chic komen, maar toch wel een beetje netjes. Dus dan hoef je geen portemonnee mee, eerst een open bar, weet je, eten en drinken is aanwezig. En dan hebben we natuurlijk ook nog gewoon topartiesten die de avond gaan vullen. We hebben natuurlijk DJ Brata, die gaat de plaatjes aan elkaar draaien en dan daarna nog eventjes voetjes van de vloer.
1: Ja.
0: Want dat is natuurlijk ook belangrijk, hè? Ja. Hoe, weet je, kunnen ze voetballen, maar kunnen ze ook dansen, Jelle? Wat denk je?
1: Huh? Ik heb mijn twijfels, maar we gaan het zien.
0: We gaan het zien, we gaan het zien.
1: Ja, en volgens mij, op het moment dat je komt, is het ook leuk als je vriendin of je side chick. Neem me op. Je kent voetballers. Nee, gewoon iemand mee. Neem me
0: dat
1: leuk,
0: jij dat weer moet zeggen, Jelle, side chick.
1: Dan neem iemand mee, zou ik
0: okay.
1: zeggen.
0: Oké. Okay. Nee, maar dan... ik wil sowieso een paar sponsors bedanken. Ik wil beginnen met onze hoofdsponsor. Dat is Rigo Biokaas. Super lekkere kaas. Ik denk dat hij ook hopelijk misschien een paar kaasjes neerlegt. Dat
1: zou wel lekker
0: toch
1: zijn.
0: Of niet? Ja. Jan Koster. Van de hotel. Die is ook een belangrijke sponsor. We hebben natuurlijk Ricky Kumar. Die is ieder jaar van de partij met werken. Die hebben de mooie festivals. Houden ze door heel...
1: Amsterdam, ja. het zomerfestival. Je kan zo gek niet bedenken. Ricky zit er gewoon in.
0: Klopt.
1: Die organiseert dat.
0: Inderdaad. Natuurlijk Ray Simo Housing. Ik bedoel, als je een huis wilt, dan moet je bij Ray Simo zijn. Ja. Hij kan een hypotheek voor je regelen. Ik bedoel...
1: Hij regelt alles in binnen de kortskeer in Spanje.
0: Snap je? Ja. Ik bedoel, dan hebben we ook nog Johan Breur. Installatietechnieken. Heb je een mooie badkamer nodig? Ja, dan is die man daar. Ja. Dat is, snap je? We hebben natuurlijk ook nog Lilian van Benedetta Zorg. Weet je? Die ook belangrijk. Dus we hebben... En ik... we hebben hem nog niet binnen. Maar Martijn?
1: Martijn Hulsenbos. Van, nou, vorig jaar was hij natuurlijk ook sponsor.
0: Ja.
1: Ik ga binnenkort even met hem zitten. En dan, ik ga ervan uit dat Martijn iets voor ons gaat doen.
0: 100%. Want dat is een toplocatie daar. We waren op een boot, hè, of niet?
1: Ja.
0: Hoe schitterend is dat daar eigenlijk bij Rederij de Nederlander op die boot?
1: Het is ongelofelijk. Ja, we hebben meegevaren en het is een... Ten eerste, die boten zien er prachtig uit.
0: Het was top, hè?
1: Ja,
0: goed verzorgd, hè?
1: Goed verzorgd.
0: We hadden ook onze portemonnee thuis kunnen laten doen toen we op die boot waren. Dit was schitterend, toch?
1: Nee, zeker. Dus Martijn, we komen eraan. Ja.
0: Oh, ook binnen. Ik vergeet gewoon te drukken op record, Gerald.
1: Oh,
0: wat erg. Maar ik heb net ingedrukt, dus ik ben nog op tijd. Ik ben nog op tijd, want ik was het gewoon bijna vergeten. Maar we hebben record ingedrukt. Gerald, dat hebben we gehad, de huishoudelijke mededeling.
1: Ja.
0: Laten we dan gelijk doorgaan naar...
1: Wedstrijden van de week, hè?
0: Wedstrijden van de week, Gerald.
1: Hey, wat die 3B, wat een klas is dat. En het is gisteren was het zo spannend. Ik was bij Real tegen SDZ. Ik zei van tevoren, op het moment dat er in buitenvelden waar jij aanwezig was, iets gebeurt wat in het nadeel is van Breukelen, dan is de kampioen bij mij. Nou ja, vorige week had jij het geluk. Jij was bij de kampioen Diemen. En ik zat bij Forza. En ik had iets van, misschien heb ik geluk. En is hij veel lekker eten. Lilian Panka had alles top geregeld. We kwamen aan. Er was een brassband was er, die haalde de spelers binnen. Warming up was top. Het weer was geweldig. Eten was aanwezig. Het publiek had er zin in. Dus het was genieten. Het was alle ingrediënten voor een goede wedstrijd. En toen begon de wedstrijd. En laat ik de eerste helft van mij nemen. En dan pakken we de eerste helft van jou.
0: Ja,
1: weet je wel?
0: Is goed.
1: Nou, de eerste helft van mij was het eigenlijk Real. Die had veelal de bal. Wat mij opviel was... ik denk, willen beide ploegen willen die kampioen worden? Want het was een beetje een gesapige wedstrijd. Had te maken kunnen hebben met het warme weer natuurlijk. Want het was 8, 29 graden. En op zijn kunstgrasveld ga je richting de 34 volgens mij. Naast mij waren er heren die zeggen... die jongens van Real eten goed een bordje leeg. Want het waren wat stevige jongens. Maar die kunnen allemaal geweldig voetballen. Maar de eerste helft, moet ik eerlijk zeggen... was het Real het makkelijk. Want SDZ kwam niet. En uiteindelijk scoorde SDZ wel de 0-1. Kwam eigenlijk een beetje uit het niets. En Real scoorde de 1-0. En ook dat kwam uit het niets, weet je. En nou ja, die 1-0 is er. En je denkt, nou, er gaat wat gebeuren. En er gebeurde eigenlijk helemaal niks. En ik zei in de rust ook, een hele gesapelige eerste helft. En als er niks gebeurt vanuit Donny, dan gaat Real gewoon die wedstrijd makkelijk winnen. Dus okay. Dat was de eerste helft.
0: Dat was de eerste helft bij jou. Bij mij de eerste helft, Gerald. Had ik ook wat meer verwacht, maar het viel me op. Jij weet zelf al wie de smaakmaker is bij Breukelen, toch of niet?
1: Ja.
0: Dat is nummer 10.
1: Ja.
0: Toch? Maar die liep met zijn bovenbeen ingepakt.
1: Annie Cora heet die. Ja.
0: Zijn bovenbeen was ingepakt. Ja. En je zag, hij was niet. Snap je? Hij was niet zo wendbaar als hij, altijd is dreigend aan de bal. Was minder. En daar komen we nog straks op terug. Maar ja, ik vond zelf de favoriet. Die aan de wedstrijd begon, vond ik toch buitenveldig. Waarom? Omdat Breukelen die heeft de kampioenschappen hadden ze al binnen kunnen slepen.
1: Ja.
0: Ze hebben het zelf
1: 3 weken geleden volgens mij al.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Dus ik had zoiets van, ja, hoe gaat Breukelen ermee om? Ik kwam daar aan en ik kreeg vrijdagavond kreeg ik een appje van de trainer van Breukelen, van Marco. Ja, Jules, ik zie dat jullie zijn wedstrijd van de week. Maar jullie zijn 2 keer geweest en het bracht niet echt goede uitslagen. Dus ik sla 1 keer de voorbeschouwing over. En ik zie je wel na de wedstrijd. Ik dacht van oké, dat respecteren we toch. Ik bedoel, ik ben wel naar hem toe gegaan hoor. Een handje gegeven. Want ik bedoel, Marco is een topkerel. Ik vind hem ook een hele goede trainer. Ja. Snap je? Ik heb soms ook wel een klein beetje met hem te doen. Weet je, daar kom ik straks ook nog wel verder op in. Ja. Maar dus de wedstrijd begon. Maar inderdaad was het buitenvelder die eigenlijk het beste van het spel had. Die kreeg ook de beste kansen. Ik vond Breukelen matig. Toch onder hoogspanning spelen. Ik bedoel van, weet je, ze hadden het al een paar keer weggegeven. Zou het vandaag dan wel lukken? Ja. Maar nee, want ze kwamen, denk ik, na een 40 minuten, denk ik, 32 minuten kwamen ze achter op 1-0. Een heel snel geschoten schot uit de tweede lijn. Die viel erin.
1: Okay.
0: En dat was 1-0. Daarna was er een scrimmage corner. De bal ligt half dood op de 5-meterlijn. En die wordt erin geschoten. En het is 2-0, Gerald. En toen dacht ik echt van, deze wedstrijd is over. Ik zie Breukelen, een aangeslagen ploeg. Een ploeg, zeg maar, een kat in het nauw. Die zie ik in dit geval geen rare sprongen meer maken. Ik denk van, die mannen gaan eraf. En zo gingen we rusten, Gerald. Ja. En op dat moment was RKDS gewoon kampioen, toch? Of niet?
1: RKDS was op dat moment kampioen. Die zaten want, natuurlijk.
0: Want Real moest met 2 doelpunten verschil winnen.
1: Ja.
0: Weet je, toch of niet?
1: Nee, RKDS was op dat moment kampioen. Volgens mij zaten ze ook gezellig allemaal bij elkaar. Want iedereen was uitgenodigd. Dat hebben we meegekregen. Ze zaten allemaal aan het bier. En die zaten echt te luisteren naar ons.
0: Ja.
1: Mag ik nog even wat zeggen? Want wat wij gisteren hebben meegemaakt, hebben we nog nooit meegemaakt. Zoveel mensen die ons hebben gezien, geliked, gevolgd, van alles nog wat. Omdat het voor hun ook spannend was natuurlijk. Maar goed, de tweede helft begon. En ik maak eigenlijk een fout, want SZ kwam inderdaad 1-0 voor. En toen scoorde Real scoorde vrij snel. Nou, het werd al vrij snel werd het 3-1 voor Real Serenang. En op dat moment was Real de kampioen. Dus niet RKDS, niet Breukelen, geen SSZ. Op dat moment was Real Serenang kampioen. En het mooie is, wij zijn beide van Surinaamse afkomst. Daar ga je straks volgens mij nog iets over vertellen, want je hebt wat anders gehoord, maar daar komen we straks op. En in Suriname heb je toch altijd mensen die langslopen, die van alles nog wat zegenen. Je kent het wel.
0: Ja.
1: Met hun kalabas liep ze op het veld heen en dat gebeurde. En ik heb een foto van, ik heb hem niet gepost, maar ik vond het wel leuk om te zien dat ook nog
0: cultuur, leeft. Cultuur toch, of niet? Cultuur. Weet je?
1: Zegenen, boze geesten weg, je kent het wel. Nou, dat gebeurde. Schijnbaar had de man gelijk, want Real die kwam 3-1 voor.
0: Ja.
1: Ja, en toen gebeurde er iets en dat vond ik heel opvallend. De keeper van SDZ, die ging helemaal los. Het is een keeper die heeft volgens mij in het verleden bij ZSGL WMS gespeeld. En Marokkaans temperament. En die ging tekeer tegen zijn ploeg wat ze aan het doen waren. En dit is de laatste kans. En weet ik wat allemaal. Het telde bij op dat Donny ook nog eens een keer losging. En die assistent. Nou, en toen zag je plotseling dat, ik weet niet waar ze vandaan hadden, maar ze kregen de geest SDZ. En zij scoorde, Kai de Jong scoorde 3-2. Adam Mahdi scoorde 3-3. En vlak voor tijd, die heb je meegekregen in toen we live gingen, scoorde STZ, scoorde 4-3. Ja, en toen was het feest. Het publiek van STZ. Die
0: maar eigenlijk... hoe kan het dat Real op dat moment staat het 3-1. Ze weten de stand in Breukelen, weten ze. Waarom wordt de bus niet voor de goal gezet, Gerald? Wat deed Denzel?
1: Ik ga je vertellen. Real, het was warm, maar die spelers zaten er gewoon helemaal doorheen.
0: Dan moet je toch juist dichtgooien? Dan moet je niet gaan lopen. Dan moet je gewoon met z'n allen in die 16 meter gaan hangen, bij spreken of ervoor.
1: Het is wel lastig op het moment dat toch een aantal spelers hun eigen wedstrijdje gaan spelen. Kijk, ik zat naar Leroy George te kijken. En die echt de belangrijkste speler van Real Serenang. Die bleef alleen maar voorin hangen. Als spits. Terwijl hij volgens mij die paas kan geven.
0: Ja.
1: En wat wel gebeurde, was dat hij 3 man achterin hield. Want Leroy is natuurlijk super gevaarlijk.
0: Ja.
1: En ze probeerden die lange bal. Maar achterin bij SZ. Hij hield ze gewoon tegen. En ze gingen echt opbouwen.
0: Okay.
1: En ze hebben een leuke jonge middenvelder. Jongen van Hartgers. Sino Hartges is zijn broertje trouwens.
0: Dus
1: zijn twee, het is een tweeling trouwens. Cerezo die speelt bij STZ.
0: Sino die heeft nog oud bij OSV toch nog gespeeld?
1: Ja, die speelt nu bij KFC volgens mij. Hij speelt ergens in Zaandam in die kant op. En die doet het goed. En zijn broertje doet bij STZ doet het geweldig. En je zag op het moment dat de middenvelders zich met het spel gingen bemoeien dat het beter ging. En Real was op. Die was klaar. Die denken, we gaan na competitie spelen. En SSZ was op dat moment kampioen.
0: Okay.
1: En toen, we gingen live. En toen gingen we naar jou toe.
0: Dan begin ik even met mijn tweede helft. Maar voordat ik eigenlijk aan die tweede helft begin, moet ik toch nog even zeggen. Want ik kwam op het complex van een buitenveld aanlopen. En we zijn bij AFC geweest, bekerwedstrijd. En we hebben nog meer wedstrijden gezien.
1: Ja.
0: Maar ik heb nog nooit zoveel bewaking gezien als op een amateurwedstrijd. Ik denk, zonder te overdrijven, ik denk 10 beveiligers die daar gewoon rondliepen.
1: En we zijn vorige keer bij de buitenvelden geweest. Er waren 0 beveiligers.
0: Ja, dus maar dat vond ik in ieder geval vreemd. Maar in ieder geval, Gerald, de tweede helft begon. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb nog nooit zo'n tweede helft gezien. Ik zweer, ik heb nog nooit zo'n tweede helft gezien. Dus het begon al, ik liep halverwege terug. En ik dacht zo van, waarschijnlijk moet ik zo meteen in de auto stappen en richting Real komen.
1: Want daar is in de lijn.
0: Ja, klopt, want ik denk, daar is zo meteen het feestje.
1: Ja.
0: Dus de tweede helft begint, Gerald. Ik weet net waar ik moet beginnen, Gerald. Er is zoveel gebeurd. Laat me maar even snel beginnen. Want als ik alles moet benoemen, dan hebben we niet genoeg tijd voor de rest. Dus laat me beginnen bij... het staat 2-0. En buitenveld komt op de goal af van Breukelen. Wordt uit de tweede lijn wordt geschoten. De keeper heeft hem. Uit de rebound. Die man schiet hem erin. Vlag gaat omhoog. Nou, Gerald. Je hebt ons verhaal gezien.
1: Nee, dat kan helemaal niet.
0: Was dat buitenspel?
1: Nee, natuurlijk niet. Dat Gilles de Korte zouden dan zien. Dat Stevie Wonder ook. Die zouden zeggen geen buitenspel.
0: Dat was een puntenpakker. Ja. Weet je, dat heb je. Ik bedoel van scheids. Ja, ik denk zelf. Dat moet je als scheidsrechter. Oh. Moet je dat zien. Vooral. Maar dan komen we straks op. Als je een scheidsrechter bent. Die trainers. Die scheidsrechters opleidt. Snap je?
1: Ja.
0: Dan moet je dat.
1: Komen we straks op.
0: Daar komen we straks op terug. Oké. Okay, Gerald. Strafschop nummer 1. Wordt gegeven. Ik moet je eerlijk zeggen, ik kon niet echt zien of dat een terechte strafschop was. Achter de bal komt de nummer 10 ontstaan. Ja. Achter de bal. En wat ik al zei, ik ben fan van die speler. Ik vind hem echt een fantastische speler. Ik denk dat het ook een van de belangrijkste spelers van Breukelen is.
1: Absoluut.
0: Miste die strafschop. Schoot hem in de hoek, keeper pakt hem. Bank.
1: Ze werden helemaal gek, zag ik, hè?
0: Ja, nou, dat was bij de eerste viel het nog wel mee.
1: Ja.
0: Niet veel later, Jill. Wijst hij weer naar de stip. Die scheidsrechter. Ondertussen is er al natuurlijk een rode kaart gevallen.
1: Ja.
0: Tweede geel.
1: Ja. Bij buitenvelder.
0: Wordt er weer een strafschop gegeven. En deze strafschop vond ik toch best wel iets wat dubieus. Want deze werd gegeven terwijl de bal er nog niet eens was. Dus deze werd gegeven van een duelmoment wat niet... Waar de bal nog niet bij was, op de stip is hij daar gelegd. Okay. Achter de bal. Ik denk, daar gaat nu wel iemand anders achter de bal staan. Maar nee, dezelfde speler komt achter de bal staan. En die neemt een aanloop en Kan je nog herinneren, ik moest denken aan de wedstrijd Nederland-Italië in de arena.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Jaap Stam?
1: Ja.
0: Identieke strafschop. Een identieke.
1: Wat?
0: Precies hetzelfde als die van Jaap Stam. Hij schoot hem dwars richting de man.
1: Die bal, zijn ze nog steeds te zoeken met speurronden volgens mij, die bal, hè?
0: Toen werd de bank wel gek, weet je. Maar ik dacht zelf ook, Gerald, als een speler niet fit is, hij loopt met een bovenbeen ingetaped, hij heeft één strafschop gemist. Dan mag je toch niet eens naar die bal kijken bij de tweede strafschop? Of ligt het aan mij?
1: Maar schijnbaar had hij vertrouwen.
0: Oké, die wordt gemist. Breukelen, die krijgt ook een mannetje eraf.
1: Ja.
0: Ze spelen 10 tegen 10. Gerald, er komt gewoon weer een strafschop. Weet je?
1: De derde.
0: De derde strafschop wordt gegeven. En wat denk je?
1: Ja, ik weet het.
0: Ja, je weet het niet, Walter. Want die
1: wordt gemist.
0: Die ging ook mis. Ja. Weet je? Dus ja.
1: Dan is het klaar. Denk je?
0: Denk je. Ik dacht van, het was klaar. En toen op dat moment gingen we live.
1: Ja.
0: Jij ging live, want de wedstrijd in Breukelen zat er 10 minuten spatie tussen. Wij begonnen 10 minuten later.
1: Klopt.
0: Dus jullie waren 10 minuten eerder afgelopen en toen gingen jullie over naar ons toe.
1: Ja.
0: Toch, Wim? Want de wedstrijd afgelopen, het stond 4-3 voor SDZ en toen gingen jullie de laatste paar minuten gingen jullie kijken naar ons.
1: Ja.
0: En toen?
1: Nou, en toen we stonden in de cirkel en die penalty was natuurlijk gemist. En die spelers van SZ die stonden met z'n allen bij elkaar. En het publiek bleef allemaal hangen. Iedereen zat te kijken op hun telefoontjes naar ons live verslag. Dat was echt een

0: En toen kwam die, die belangrijke paas. En die hebben we ook op ons verhaal gezet. Ja. Want de vlag ging omhoog op een schitterende paas. Die precies in de 16 over de centrale verdediger kwam. Die werd in één keer doorgekopt. Die viel plots, boem, in de lange hoek, in het zijnetje. En 2-2. Breukelen op dat moment kampioen, dachten we. Ja. Maar wat we niet zagen, dat de grensrechter aan de andere kant, die deed de vlag omhoog.
1: Ja.
0: Weet je? En we hebben ook op onze social media kunnen laten zien dat het
2: was
0: verre van...
2: Het was geen buitenspel.
0: Toch of niet? Nee. Het was geen buitenspel.
2: Het was gewoon een geldig doelpunt.
0: Ja. Dus er werd toen gejuicht door publiek van Breukelen.
2: Ja.
0: In het publiek is een vrouw in haar gezicht geslagen. Zijn het supporters van Buitenveld? Ik noem het geen supporters. Zijn het kennissen, mensen die daar... Ik denk het wel.
2: Ja.
0: Op dat moment reageert de selectie van Breukelen. En dat is normaal. Gerald, als jouw vrouw of een vrouw uit jouw omgeving of...
2: Ja, dan ga je erop.
0: Stel of niet. Ja. Dus ik kan die jongens wat dat betreft daarin helemaal niet kwalijk nemen. En inderdaad zelf gelijk geven van ja, je gaat je vrouw beschermen. Ja. Snap je? Ik bedoel, dat mag niet gebeuren. Je gaat sowieso niet vechten, maar je gaat sowieso helemaal geen vrouw slaan.
2: Nee.
0: Snap je?
2: Nee.
0: Die wedstrijd is toegestaakt. Wat ik wel frappant vond, en dat heb jij natuurlijk ook gezien op de beelden. Die spelers van Breukelen lopen eraf.
2: Ja.
0: Ik ben aan het filmen. Wij zijn gewoon neutraal, hè, Jill. Wij zijn niet uit daar op sensatie. Nee, we zijn twee keer bij Breukelen geweest. Twee keer is er uit de hand gelopen.
2: Klopt.
0: Maar het is niet door ons. Wij hebben hun geen aanleiding gegeven van... Hé, jongens, ga alsjeblieft voor views of voor like gek doen.
2: Nee.
0: Hebben wij helemaal niet gevraagd.
2: Nee.
0: Snap je? Wij zijn daar gewoon om een leuke wedstrijd te verslag te doen. Ja. En als er een wereldgoal wordt gescoord... laten wij die ook 4-5 keer zien.
2: Klopt.
0: Snap je? En als er iets dan gebeurt... zullen wij dat ook benoemen. Ja. Trainers, spelers, langs de lijn, in de kantine... zullen wij dat gewoon benoemen. Want dat is wedstrijd van de week.
2: Ja.
0: Toch of niet?
2: Ja, nee,
0: dus
2: klopt.
0: Ik vond het apart dat die spelers van Breukelen tegen mij zeiden... ja, nu moet je ook filmen. Dat wij worden gestart. Weet je, ik dacht van ja jongens, ik ben niet de vijand. Dat hoeft normaal, snap je wat ik bedoel? Maar toen dacht ik ook van... oh, is dat misschien de reden dat de trainer niet met ons wou praten vooraf? Weet je, dat ik denk van... dat die jongens zoiets hebben van... hey, die mannen van Live Regio Voetbal hebben ons... snap je?
2: Erin genaaid.
0: Oké. En dan kom ik op het volgende situatie. Want onze DM die explodeerde.
2: Ja.
0: Ik was aan het filmen. Ik ging live.
2: Ja.
0: En op een gegeven moment ben ik aan het filmen. En ik word geroepen door een jongen langs de kant. Die roept mij. Hey, hey. Dus ik draai die camera om. Want als ik aan het filmen ben en jij roept mij. Nee, dan draai ik om. Ik denk van hij wil me wat vragen. Of iets zeggen over de wedstrijd. Of wat dan ook. Weet je, misschien is het nieuws. Dus ik loop op hem af. En hij zegt. Ja, wat loop je nou te filmen? Dit, dat, zus. Ik zeg tegen hem. Ja, ik ben live. Over wat heb je het nou?
2: Ja.
0: En hij slaat die telefoon uit mijn handen. Veel mensen dachten van. Hij sloeg mij. Nee, hij sloeg mij niet. Hij sloeg mijn telefoon uit de handen. En ja, toen pakte ik hem eventjes vast. Want ja, dat is gewoon actie-reactie. Ik bedoel van. Weet je, ik ben ook geen pannenkoek. Dus hij sloeg mij uit mijn handen. Dus ik pak hem even vast. Weet je. En
2: Het werd gesust.
0: Ja, het werd gesust. En toen kwamen later wat vrienden van hem erbij. En hij zit in een rolstoel. Maar dat wist ik helemaal niet. Hij had zijn been in het gips. Maar hij staat langs die bording. Dat heb je ook kunnen zien, toch?
2: Ja.
0: Dus ik kan helemaal niet zien of die man in een rolstoel... Als hij er langs staat, weet je. Ja. Ik kijk niet naar zijn voeten, weet je. Had hij zijn benen of zijn enkel had hij in het gips. Nou, dan zou ik helemaal je gedragen als je enkel in het gips zit. Ik kan wel begrijpen hoe je enkel in het gips zit. Weet je? Met zulk gedrag dat je niet je nek in het gips zit. Dat is een wonder.
2: Ja.
0: Nee, maar... Weet je, dus ik vond het raar. Maar wat ik helemaal raar vond...
2: En daar komen we.
0: Nu komen we op het hekelpunt. Wij waren bij...
2: Bij STZ tegen Breukelen.
0: Klopt.
2: En ik had mijn camera aan, ik heb gefilmd... en er werd er een speler, die sloeg een speler van STZ. We hebben de speler al die tijd niet bij zijn naam genoemd. Dat deed de krant uiteindelijk.
0: Ja.
2: En de AD heeft bij ze helemaal uitgebreid. Hebben
0: en de Acht van Amstelveen.
2: Die hebben allemaal zijn naam genoemd.
0: Wij
2: hebben nooit zijn naam genoemd, want wij vinden... Ja, spelers neem je toch in bescherming. Alleen...
0: gisteren. Maar gisteren kwam Gabriel Bonsin.
2: Bonsu.
0: Gisteren kwam Gabriel Bonsu, oud-prof van Utrecht. En speler van Real Sanang en Zeeburg. Ja. Die kwam even bij mij een verhaal halen. Waarom wij de beelden online hadden gegooid. En ik zei tegen hem, ik heb niet online gegooid, dus mijn collega, maar ik sta er gewoon achter. En volgens mij moet je jezelf te raden gaan. En toen zei hij tegen mij, ja, ik ben nog niet klaar met jou. Toen zei ik tegen hem, vriend, jij bent een speler die mensen van achteren aanvalt.

0: Dus ik zal mijn ogen op jou. Ik zal mijn ogen wel op jou houden. Want van voren durf je niet. Weet je. Maar ik vraag me af wat zo'n speler daar doet. Bij de kampioenswedstrijd van Breukelen. Die de club in discrediet heeft gebracht. Door een speler 2 gebroken tanden te slaan. En misschien nog wel meer. Die jongen moet eigenlijk gewoon in het Pieter Baan Centrum onderzocht worden. En dan wil je nog naar mij toe komen verhaal halen. Nou, Gabriel Boonsu. Ik ben iedere week langs de velden. Dus als jij echt verhaal wil halen, dan mag je verhaal komen halen langs de velden. Want je bent echt een pannenkoek. Serieus. Ja, echt dus, een grootste pannenkoek die ik ooit in mijn leven heb gezien.
1: Het zou een schande zijn.
0: Jezus Christus.
1: Het zou een schande zijn als deze jongen nog bij... dan moet hij in Limburg voetbal al
0: weg. Hij heeft al 21 maanden schorsing gehad.
1: Ja.
0: Wat hij daar bij Breukelen... Ik vind het eigenlijk... En bij Breukelen loopt... Ik zie de voorzitter... En het zijn allemaal goede mensen, hè? De voorzitter is een advocaat. Marco is een toptrainer. Ja. Snap je? Als we daar komen... Perfect ontvangen.
1: Klopt.
0: En dat je dan zo'n pannenkoek daar laat rondlopen op je kampioensfeestje... Ja. Ik vind dat heel erg raar, weet je? Ik vind dat...
1: Een schande.
0: En... Hij zal daar niet komen als hij niet welkom is, hè, Gerald? Ja, ik bedoel, laten we elkaar geen mietje noemen.
1: Nee,
0: toch of niet?
1: Wat doet hij daar? Je hebt je ploeg benadeeld. Ze krijgen een punt in mindering door die gekkigheid. Hij wordt 21 maanden geschorst. Hij moet voor ieder trein moet hij geweerd worden. En hij komt en hij gaat jou een beetje lopen bedreigen. Is hij gek of zo, die gozer?
0: Ja, dat is... Dat spoort niet, weet je. Dus,
1: maar goed...
0: Laten we nog even verder gaan. Nee, ik ben nog niet klaar. Ik ben nog niet klaar.
1: Oké.
0: Okay. Ik ben nog niet klaar. Na de wedstrijd, dus de wedstrijd is gestaakt... Schermutselingen geweest. Nu, onze DM, je kent onze DM. Onze DM gaat helemaal los over de scheidsrechter.
1: Ja.
0: Nog nooit zo'n scheids gezien. Dit en dat, zus en zo. Hij kreeg gewoon een screenshot dat de scheidsrechter werkzaam is. Hij is werkzaam bij Ajax, maar... Hij is ook 2 dagen in de week bij Breukelen actief om scheidsrechters beter te maken. Dan denk ik zelf, hè. Ik bedoel, ik vroeg het aan mijn zoon. Ik zei tegen mijn zoon toen ik gisteren tijd kwam. Hij was ook bij de wedstrijd. Ik zei tegen hem van, hey, die scheidsrechter die werkt bij Breukelen. Toen zei hij, maar dat kan toch niet, papa? Als hij bij Breukelen werkt, zo'n belangrijke wedstrijd verluidt. Ik zeg, nou, kijk, als jij dat al snapt, een jongen van 10 jaar.
1: Ja.
0: Dan moet de KNVB dat ook snappen, Jill.
1: Klopt. Ja, ik vind het heel raar dat ze die man op die wedstrijd hebben
0: gezet. En dan wil ik niets... Ten afdoen naar die man en dat hij die wedstrijd... want onze DM staat heel veel dingen
1: nou,
0: van...
1: Hij heeft
0: het, maar ik heb nog nooit in een amateurwedstrijd... in 1 helft drie strafschoppen en 4 penalties.
1: Wij voetballen voor mij bij elkaar voetballen 100 jaar, denk ik. En ik heb nog nooit in mijn leven 3 strafschoppen in 1 helft gezien. Heb ik nog nooit? Ik hoor het ook niet. Ik ben heel bekend in de voetbalwereld. Ik heb het nergens gehoord. En in een kampioenswedstrijd krijgt... en ze missen dan 3 keer. Maar dat is, ik vind het echt ongelooflijk. En ja, 3 rode kaarten voor Buitenveldert.
0: 4.
1: Of, ja, ja.
0: 4. En dus nu, want Jelle, nu is mijn vraag. Buitenveldert 4 kaarten. Die wedstrijd is gestaakt. Wat gaat er nu gebeuren?
1: Ja.
0: Want
1: zes minuten is
0: de scheids wou doorspelen, hè? Ja. Want we hebben de laatste informatie.
1: Ja. Nou, de scheids wilde doorgaan. Breukelen wilde doorgaan. Buitenveldert wilde doorgaan. Alleen degene die het beveiligde... Dus die beveiligingsgroep had gezegd... Nee, we gaan niet door, want het is te gevaarlijk. Dus uiteindelijk hebben die een beslissing genomen... van zij vonden het te gevaarlijk om die laatste 6 minuten door te laten gaan. Dus die hebben eigenlijk gezegd... Jongens, we gaan het niet meer doen. Ja,
0: maar wie is nu kampioen, Gerald? Wat is er nu gebeurd in de derde klasse B? We gingen naar de ontknoping. Maar de ontknoping is nu vervolging geworden.
1: Ja, de KNVB moet een beslissing gaan nemen. De tuchtcommissie. En ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Ik weet het niet.
0: Wat denk je zelf, Jill? Als jij...
1: Zal ik wel vertellen? Als je... ik heb ook die nacompetitiewedstrijd. Dat heb ik allemaal. Daar komen we straks op. Breukelen is ingedeeld in de nacompetitie. Dus dat gaat automatisch. Maar zij zijn inderdaad, heb ik gezien, ingedeeld. En ze moeten op 30 mei staan ze tegen Zwaluwe 30. Dus zeg jij het maar. Ja, ik weet het niet.
0: Ik weet het ook niet, Jelle. Het wordt vervolgd. Ja. To be continued. Ja. We zullen onze bron... Ik heb mijn bron gisteravond al proberen te bellen. Maar mijn bron neemt niet op. Ik weet dat hij altijd luistert. Hey bron, waarom neem je nou niet op? Bron.
1: Ik weet wie jouw bron is.
0: Ik weet niet mijn bron. Bel me even terug. Weet je?
1: Ja, ja.
0: Gerald.
1: We moeten verder, hè?
0: We moeten verder. We gaan zo meteen komen terug. En dan gaan we naar een rondje langs de velden.
1: Heel kort.
0: We hebben ook nog natuurlijk... wie speelt er tegen wie in de nacompetitie. Want het is bekend, hè? Het is bekend wie tegen wie speelt. Ja. Dus blijf bij ons voor het tweede gedeelte van Live Regio Voetbal. En natuurlijk ook nog de nominaties en de extra nominaties. Dus blijf hangen bij Live Regio Voetbal. Altijd op het nieuws.

0: Welkom terug bij het tweede gedeelte van Live Regio Voetbal. En we waren net geweest bij de wedstrijd van de week. En dan gaan we langs door...
1: Heel uitgebreid.
0: Ja, zeker. Een heel uitgebreid rondje van de week. Of wedstrijd van de week. Het was ook nodig.
1: Ja.
0: Was ook nodig.
1: Ja.
0: En wordt vervolgd zelf. Dus,
1: ik ben benieuwd. Iedereen is benieuwd wie de kampioen geworden is. Is het STZ?
2: Nou, Erkenes kan niet meer, maar is Breukelen.
0: Klopt.
2: We gaan het zien.
0: Inderdaad. Gerald, laten we gelijk beginnen aan rondje langs de velden. En dan beginnen we bij die vierde divisie.
2: Ja.
0: Wie is Purmerstein kampioen geworden? Het was het gevecht tussen Jos, Watergraafsmeer en Purmerstein. Purmerstein tikt aan het laatste eentje.
2: Ja, ze spelen allebei, spelen ze 1-1 gelijk. Zwift, dat is wel geluk voor Zwift. Maar goed, daar komen we straks op. Speelt 1-1 tegen Purmerstein. En volgens mij had Purmerstein wel iets van, 1-1 is genoeg. Want Jos Watergraafsmeer speelde ook 1-1. Wie er wel won? Ajax.
0: Ja.
2: Ajax won 3-1 van DVA. Was helaas niet genoeg. En als we naar die vierde divisie kijken, Purmerstein kampioen. Terlede en Zwift. Zwift speelt gelukkig na competitie, dus ze kunnen er nog in blijven. En Ajax en Odin zijn gedegradeerd. Dus dit is...
0: Dus Ajax volgend seizoen in de eerste klasse. Misschien bij Buddy Tjiertjes. Buddy is dan weg, maar misschien Jack. Jack Honsbeck.
2: Ja. Ja,
0: toch? Maar ze zijn wel dan favoriet volgend seizoen, toch of niet?
2: Ja, Ajax.
0: Ja,
2: ja, weet je, we zaten bij AFC en we hoorden, ik hoorde dat best wel veel spelers weggaan bij Ajax. Dus als ze zouden degraderen, die jongens willen toch op niveau blijven spelen. Ja. Het zijn allemaal goede voetballers. Ja, ik weet niet of ze in die eerste klasse willen voetballen. Dus we gaan het zien wat Ajax gaat doen.
0: Oké.
2: Nou, dan gaan we naar die eerste klasse A. Eerste klasse A. We hebben net gezegd, Uitgeest is kampioen geworden. WV, die verliest de laatste wedstrijd van Hillegom. Maar die moeten zich opgemaakt
0: voor de na-competitie. Maar ik vond toch, WV, die deed het hartstikke goed. Wat denk jij? Neem jij die vorm mee? Ik bedoel, is dat, of is dat toch kracht te sparen?
2: Ja,
0: wat denk je?
2: Ik denk, kijk, op het moment dat misschien jongens op scherp staan, weet je wel. Die laatste wedstrijd, je weet dat je na competitie gaat spelen. Nou, Tom Vroek vinden wij een goede trainer. Dus ik gok erop dat die, want het is een korfbaanslag 3-5, 8 doelpunten.
0: Ja. Ja.
2: En thuis, dus die vonden het wel goed zo. En die maakt zich op voor de na-competitie. Nou, wat opvallend was Colvin Boys tegen onze vriend van Olympia Haarlem. 8-1, vind ik een behoorlijke uitslag.
0: Zeker.
2: Ja, dat is behoorlijk. Nou ja, Uitgeest kampioen en Habok, Ricky, kom maar. Volgend jaar, die moet een klassetje lager. Die speelt in de tweede klasse. En Vitesse 22 ook. Er ging Jeroen Kroes zijn volgend
0: jaar. Ja, Kroes, ja.
2: Ja. Dus die komen elkaar volgend jaar weer tegen. Nou, dan gaan we naar die andere eerste klasse B. Laten we even leg meer vogels. Jack Honsbeek. Voor het eerst debuteerde hij daar. Nou ja,
0: in de eerste klasse. En gewoon gehandhaafd, toch? Niet klasse. Perfect.
2: Perfect gehandhaafd. Boven de streep geëindigd. En dat heeft hij goed gedaan. Gisteren won hij zijn laatste wedstrijd tegen DSO. En dat is ook prima.
0: Dus ze kunnen lekker op vakantie. En ik zie ze zijn al bezig met het volgend seizoen. Toch?
2: Ja,
0: niet,
2: nee, dat klopt. Ik zie allemaal nieuwe spelers komen. Nou, dan gaan we naar de eerste klasse F. Unicum die verliest met 1-2 van Bennekom. BFC die het op het laatste toch punten pakt. Zuidvogels, ondanks de winst, gaan zij na-competitie spelen. Maar dat nemen ze waarschijnlijk wel mee. Die moesten zeggen STC Putten. STC Putten was er zeker voor na-competitie. Zijn er nog andere uitslagen? Ja, Berkum die wint met 4-0, maar die was al kampioen. Dus in die klas is Berkum is kampioen geworden. Ja, en Zuidvogels speelt na-competitie.
0: Oké.
2: Dan gaan we naar 2A. De klasse van Koen, laat ik het zo zeggen. Met Kagia. Kagia verliest hier verderop van Argo met 3-1. Arsenal, vorige week hadden we in de studio. Die verliest met 0-4 van Voorholte. Voorholte speelt na competitie. Maar het allermooiste en allerbelangrijkste, CSW. Moest tegen Jong Holland thuis. En die winnen met 3-1. En wat niemand verwacht had, LFC uit Leiden. Dus het hele jaar zijn ze koploper geweest. En die verliezen van Mike Dam met 1-2, met Stormvogels. Dus ik zag ze al op die platte kar rijden door Wildnis. CSW, Jeffrey Vlug, klasse gedaan.
0: Heel goed gefeliciteerd.
2: Ja. Amsterdam Heemraad met Michel Straat, volgend jaar de trainer, die zijn gedegradeerd. Dan gaan we naar, even kijken, wat hebben we nu meer? De derde klasse, tweede klasse B. Nou ja, nu Utrecht maakt zich op voor de na-competitie. Die winnen met 1-4 van de gedegradeerde Donk. Dus Woudenberg is daar kampioen geworden. Nou, 3A. We keken naar Edo. Edo is natuurlijk vorige week al kampioen geworden. Nou, 3B hebben we net gehad. Wie wordt er kampioen? Dat weten we niet. Dus we gaan het afwachten. Is het STZ of wordt het toch Breukelen? En in 3C, daar was het ook al eigenlijk beslist. Want Hooglanderveen, ik zag mijn oude collega Igor van Gelder, is daar tennis manager. Die wint met 7-6 van TOV. Ook van die rare uitslagen. Dus ja. Volgens mij hebben we dan alle klassen gehad. Want de vierde klasse was klaar.
0: Die was al klaar. Ja. Oké. Okay. Dan kunnen we gelijk. Want ik weet, Gerald, dat veel trainers zitten te wachten. Wie zijn er genomineerd? We hebben altijd.
2: Hebben we een.
0: Kijk!
2: Ja, ja. Nee, mooi roffeltje. We gaan naar de trainers voor de eerste klasse die wij genomineerd hebben. We beginnen bij ARC. Dat is de klasse bij... Hey, ik hoor nog een
0: sorry, ja, sorry, ja? Sorry, sorry, ik was te vroeg weer.
2: ARC, de trainer Remco Tuinenburg. Ik hoorde natuurlijk in die klasse dat Remco zijn ploeg geweldig laat voetballen. Die moesten een paar weken geleden Alphen's Boys, de derby die ze wonnen. Dus ARC zijn derde geworden, maar Remco liet ze geweldig voetballen. We hebben de trainer van de kampioen, FC Uitgeest. Dirk van der Plas is genomineerd. We hebben een trainer van WVHEDW, Tom Verhoek.
0: Tom Verhoek.
2: Ook genomineerd als trainer van het jaar. En last but not least, begon slecht, heeft zijn ploeg weer aan de rit gekregen. Vorig jaar hebben we echt genoten van die ploeg. Die hebben het weer opgepakt. We hebben weer genoten van de ploeg. Die ploeg, iedere trainer hoor ik, wat het Forrester heeft neergelegd met Robert Michielsen, is top. Robert Michielsen die gaat weg bij Forresters. En die gaat, wordt assistent bij Utrecht. Was al assistent bij Telstar natuurlijk. Ze zijn erin gebleven. En Robert Michielsen heeft met Forresters geweldig gedaan. Dus dat is de vierde nominatie. Dus Remco Tuinenburg van ARC. Dirk van der Plas van Uitgeest. Tom Vroek van WVHEDW. En Robert Michielsen van de Forresters.
0: Oké, okay, dan gaan we gelijk door naar de nominatie voor trainer van het jaar van de vierde divisie.
2: Yes, heb je een opgezet? Ja, ja. Eindermax,
0: ja, goeie ja, of niet?
2: Dat is een belangrijke divisie. Nou ja, de eind is niet moeilijk. Barry Smit van Purmerstein, kampioen. Geweldig seizoen gehad. En de nummer 2, nou, hebben we voor de camera hebben gehad. Richard Plug doet het al jaren geweldig bij Jos Watergasmeer. Ook hij is genomineerd. En als je Richard hoort praten, echt een toptrainer. Een paar weken geleden hadden wij hier de andere trainer hier in de studio. 2 weken geleden, geloof ik. Vorige week. Vorige week. Jasper Ketting van HBC.
0: Ja, terecht.
2: Ongelooflijk. Terecht de nominatie. Jasper,
0: wat hij heeft gedaan met die ploeg is ongekend, toch? Of niet?
2: Ongekend wat hij gedaan heeft. Zeker, zeker. En zijn zeer tevreden. Iedereen hoor je. Jasper Ketting, goede trainer. En dus gefeliciteerd, Jasper. De vierde trainer. Die heeft het ook geweldig gedaan met Hollandia. Michael van der Werf. Ja, die speelt ook na een competitie. En last but not least, trainer van een debuterend SV Hoofddorp. We roepen het al jaren, Jorg Smeets.
0: Zijn van alle debutanten het hoogst geëindigd,
2: ja, niet? En die eindigt net onder de kanonnen. Dus Jorg Smeets, zeer terecht genomineerd. We halen overal onze informatie vandaan. En Jorg is ook door de mensen naar voren geschoven. Dus nog één rondje, even kijken. Purmerstein, Barry Smit, Jos Watergasmeer, Richard Plug. HBC, Jasper Ketting, Hollandia, Michael van der Werf en SV Hoofddorp, Jorg Smeets.
0: Oké, okay, dat zijn mooie namen. Dan kunnen we gelijk door naar...
3: Het rondje Almere, met onze inside man, Gerald Tevreden. Houdt u op de hoogte, rangen, standen, quotes van trainers en het laatste nieuws. Hier is Gerald.
2: Ja, Jules. Waren maar 2 wedstrijden. En dat waren 2 hele belangrijke wedstrijden. Want de Buitenbos stond op een degradatieplek. En die moest tegen een directe concurrent. Ik had Dennis Verwer, de trainer, had ik 's ochtends nog succes gewenst. Dennis, pak alsjeblieft die maak Almere trots. Pak die overwinning. En wat denk je? 3-1. Uit bij SDO. Gewoon 3-1 winnen. 0-1 voorkomen. Wordt 1-1. 1-2 en 1-3. En Buitenbos is erin gebleven. Is de goede prestatie. Vooraf had denk ik Buitenboys op meer gehoopt. Maar goed, ze zijn erin gebleven. En dat is op dit moment het belangrijkste. Dus Buitenboord speelt volgend jaar weer in de tweede klasse. Ik hoop niet tweede klasse geen, maar dat ze lekker deze kant komen. Maar goed, dat is niet aan ons, dat is KVB. En we hadden natuurlijk Waterwijk van Kai Meeuwis. Kai begon minder. Die heeft na de winterstop hebben ze echt geweldig gedaan. Die moest tegen NEC. En uit Nijkerk. Ja. Belangrijke wedstrijd, want het ging ook om niet te degraderen, maar ook om een periodeplek. En wat denk je? Precies dezelfde scoreverloop als bij Buitenboys. 0-1, 1-1, 1-2 en 1-3. Kai heeft het echt geweldig gedaan met zijn ploeg. En Jules, je gaf het al aan.
0: Ja, wacht.
2: Je gaf het al aan.
0: Een extra nominatie. Een extra trainer is genomineerd. En wie is die trainer? Gerald, het is aan jou. Een extra nominatie.
2: Die extra nominatie is zeer verdiend. Kai Meeuwse, ik weet dat je luistert, topper. Gefeliciteerd, jij zit erbij. En hij is meer dan verdiend.
0: Ik denk dat het wel even wat uitleg vergergt. Ik bedoel van Kai Meeuwse, hele tijd gestopt. Laatste klusje was HBOK.
2: Ja.
0: Heel veel langs de velden geweest, kijken, dat soort dingen. Is weer gevraagd door Waterwijk. Zat eigenlijk ook in heel slecht vaarwater. Volgens mij leek het erop of ze eruit gingen. Ja. Het was Waterwijk of Buitenboys.
2: Ja, precies.
0: Nou, en dan wat Kai dan laat zien. Ik bedoel, ik moet je eerlijk zeggen. Ik heb een paar trainers, daar ben ik fan van. Kai Meeuwse, Imro, Tetje, Barry Tjiertjes, Jack Honsbeek natuurlijk. snap je? Ja. Maar
2: hij heeft het geweldig gedaan.
0: 100%.
2: En ik denk dat de ploeg Waterwijk het even onder de knie moest krijgen hoe Kai wil voetballen. Samen met zijn assistent Michael natuurlijk.
0: Maar en ook weer aan Kai. Ik bedoel, want Kai is niet een trainer die naar je gaat luisteren. Tenminste, ik bedoel, het is zijn weg. En dan kun jij wel wat vinden. Gaat naar je luisteren, maar uiteindelijk moet je wel gewoon de kant op gaan die hij wilt gaan.
2: Is ook zo.
0: En dan gaat het goed komen als je luistert.
2: Ja, maar je weet ook, we hebben ook spelers gesproken die met hem gewerkt hebben bij SCZ, bij HBOK. En ze waren allemaal wild enthousiast over Kai. Nou, Kai heeft een aantal jaren heeft hij eventjes Cassie aangedaan. Ik heb best wel vaak samen met hem naar zoon gekeken. Die speelde bij de onder 17. Onder 16, onder 17. En als je Kai hoort praten, voetbal is echt een voetbalman. Dus ik ben blij dat hij de rit heeft. Kai, jullie moeten tegen Germanicus de eerste wedstrijd uit voor de periode. Germanicus is tweede geworden in die andere competitie. Dus ik hoop dat Waterwijk en Kai. Het zou wel een stuntje zijn, hè?
0: Klopt, inderdaad.
2: Als zij gewoon naar die eerste klasse gaan.
0: Je maakt wel een heel mooi bruggetje. Want wat zijn de wedstrijden, Gerald, die in de na-competitie zijn? Jij hebt een heel mooi lijstje. Ga je het even opnoemen? Ja, dan kan iedereen voor zitten en zich pen en papier erbij voor. Waar ze moeten aanschrijven, toch of niet?
2: Ja, nou laten we starten met de vierde divisie. Vierde richting de derde divisie. Je hebt HBC tegen Flevo Boys. Dus Jasper Ketting. Je hebt Hollandia met Michael van der Werf. Die moet tegen Huizen. Om naar de derde divisie te gaan. En je hebt Neo tegen Jos Watergasmeer. Speel aanstaande woensdag. En zaterdag zijn er terugwedstrijden. Dus dan is het weer andersom. Je hebt van eerste klasse naar de vierde divisie. Dan heb je STC Putten. Habib tegen Terlede van Henk Wisman.
0: Oei.
2: Ja, dat is een leuke wedstrijd.
0: Dat is misschien wel een wedstrijd. Want er komt weer natuurlijk een wedstrijd van de week aan. Een na-competitie.
2: Ja, STC Putten tegen Terlede. Aanstaande woensdag ook. DTS tegen WVHDW. Dus Tom Verhoek moet eerst naar Ede. Fios tegen CSV Apeldoorn. En Colvin Boys tegen Zwift.
0: Mooie wedstrijden.
2: Allemaal prachtige wedstrijden. En andersom is het aanstaande zaterdag. Dus aanstaande zaterdag zijn ook weer leuke wedstrijden. Dan hebben we 30 mei, volgende week. Ga ik toch even meenemen. Van de tweede en de eerste klasse. Nou, Unicum tegen NSC. Dus je hebt van de week gezegd dat hij ook gestopt is bij Emmen. Michel van Oosterom. Gaan we misschien. Nou ja, daar hebben we geen tijd meer voor. En Germanicus tegen Waterwijk. Dus Kai moet volgende week moet hij naar Germanicus toe. Van de tweede klasse en de eerste klasse, de Meren tegen Jong Holland. En dan komen we van de derde naar de tweede klasse. Purmerend tegen Real Sranang. Olympia 25 tegen SCH 44. Jonathan tegen SO Soest. Wasmeer tegen Benschop. En de laatste.
0: Je neef zeker?
2: Nee. De laatste. staat erop, maar ik weet niet of je doorgaat.
0: Oh, Breukelen.
2: Breukelen tegen Zwaluwe.
0: En tegen wie moet je neef dan? John Lumen?
2: Nee, die speelt pas die
0: ja, maar of de, ja, maar
2: dat is nog niet bekend.
0: Is nog niet bekend? Nee, oh, die okay. Nee. Ja, want dat, natuurlijk, die moet nog tegen de winnaar komen. Want die spelen maar één wedstrijd, hè?
2: Ja.
0: Die spelen een finale.
2: Ja, en dan hebben we van de vierde en de derde klasse hebben ook nog Vriendenschaar tegen DTA Fortius. Achterveld tegen De Meer. Ja, De Meer hebben we vorige week natuurlijk nog Fortsen gezien. De Dijk tegen BSM. VVC tegen EVC. En de laatste is KDO. De ploegje uit de buurt. Die moet uit eerst tegen BSC 68.
0: Okay.
2: Ik zou wel leuk zijn als KDO doorgaat. Want de trainer, assistent-trainer gaat weer terug. Van Aalsmeer gaat terug naar KDO.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja.
0: Ja?
2: Dus volgens mij heb ik dan...
0: Dat heb je iedereen gehad. We zijn er bijna doorheen, mensen. Volgende week hebben we de nominaties voor Team van het Week.
2: Ja.
0: Keeper. Of Team van de Week. Team van het Jaar.
2: Ja.
0: Keeper van het Jaar. En natuurlijk het slotstuk. Speler van het Jaar.
2: Ja.
0: Wie gaat Kip Munsterman opvolgen? We hebben wat trainers gevraagd. Hè? Want wij vragen natuurlijk trainers van... Hey,
2: ook supporters. We vragen support, iedereen.
0: Weet je van... Hey, welke speler viel je op? Weet je? Van, noem eens. En er komen wat namen binnen. En als je wat namen hebt, dan... Weet je, maar volgens mij hebben we wel genoeg, we hebben genoeg informatie.
2: En het mooie is dat een groot aantal trainers dezelfde namen noemt. Dus dat zijn gewoon topspelers, weet je wel.
0: Klopt. Jelle, ik wil je weer bedanken. Ik heb weer genoten. Het is snel gegaan, hè? Het is snel
2: gegaan. Een uurtje. Dat moeten we wel even doorgeven. Want we hebben vanaf vandaag zijn we iedere week een uur. Omdat de competitie natuurlijk afloopt.
0: Dus, tot het gala. Tot het gala zijn we 1 uur. En dan is het gala... tot het gala is het 1 uur. En dan... Dan zijn wij er weer. Afsluiting van het jaar.
2: Ja.
0: Lekker. Ik verheug me erop, Gerald. Jij ook of niet?
2: Ik kijk naar wat een competitie. Nou, dan wil ik zeggen, wat een competitie.
0: Zeker.
2: We hebben mooie wedstrijden gezien. Heel veel emotie. En voetbal is emotie.
0: Klopt.
2: Nou ja, tot op het laatste moment vorige week. Ook emotie. Of tenminste gisteren ook emotie, weet je wel. En gekkigheid. Maar ondanks het klote verhaal van wat we gisteren... wat jij gisteren meemaakt... Worden we toch door 99,9% van de mensen top ontvangen.
0: Klopt.
2: Iedereen is blij met ons. Dus
0: we zijn niet uit op sensatie. Ik bedoel, want mensen zeggen wel, jullie vinden het leuk om... Nee, dat vinden wij helemaal niet leuk. Nee. Het laatste wat ik leuk vind, is om dan een vechtpartij te filmen. Of ik vind het veel leuker om een mooie wedstrijd te zien.
2: Ja.
0: Weet je, 7-6 of veel doelpunten, mooie reddingen, strafschoppen die terecht worden gegeven. Ja. Snap je? Ik wil helemaal niet naar wedstrijden die uit de hand lopen. Mijn telefoon uit mijn hand worden geslagen omdat ik aan het filmen ben. Weet je,
2: ik wil je even aanvullen. Publiek Real Sedan was ook heel mooi.
0: Ja. Die waren me komen helpen. Hey. Dankjewel, jongens. Dankjewel. Lobby. Nee, maar het was allemaal... het is allemaal... En weet je, ik bedoel, als ik die gozer nu ook zou zien... Hè, dan is het voor mij ook gewoon zand erover. Ik bedoel, ik ben echt niet de moeilijkste, weet je. Dus, Gerald, ik wil sowieso... iedereen bedanken voor het kijken en voor het luisteren natuurlijk.
2: Klopt.
0: En ook voor het reageren in onze DM's. Onze DM's en onze verhaal hebben bekeken. Het waren schitterende cijfers.
2: Niet normaal.
0: Toch of niet?
2: Dit hebben we nooit meegemaakt.
0: Nee.
2: Hey, en even, Jules, even één ding. Volgende keer even een ander shirt aan.
0: Mooi shirt. Je moet de hele tijd naar kijken.
2: Het is zo'n lelijk
0: shirt. Het is een mooi shirt. Het is van mijn zoon. Mijn zoon is een heel mannetje. Oké, mensen. We zijn precies op tijd. We hebben het gehaald. Jelle, wil je nog wat zeggen? Of denk je van...
2: Ik ga reis straks naar huis. Ik ga lekker nog even genieten in mijn tuin.
0: Het is mooi
2: even
0: weer, hè?
2: Het is heerlijk weer, man.
0: Oké, ik moet nog even werken. Ik moet nog aan de slag. Ik ben aan het bikkelen. Mensen, nogmaals. Bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Ik wil nog sowieso alle ploegen feliciteren die kampioenschap hebben gehaald. En alle ploegen succes wensen voor de na-competitie. Wij zijn erbij. Hou ze in de gaten. Live Regio Voetbal. Live op de muziek. Tot volgende week.
2: Ciao.
4: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding erop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgde op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer er nog. Blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
6: Altijd bij jou in de buurt.
4: Nu een uur non

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd, is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Het blijft nog lang warm vanavond in het binnenland, een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Muzikale moppies met Esther Streefland en Rinus van Ittersom.
3: Goedenavond allemaal.
4: Hey, goedenavond.
3: We zijn er weer.
4: Jongen.
3: Het is weer gelukt.
4: Ja, het is weer gelukt. Dat is
3: sowieso. Wat voet in de aarde, maar we zijn er weer. En vandaag gaan wij met deze temperaturen van vandaag gaan wij gekke dingen doen.
4: Oh, wat gaan we doen?
3: Nou ja, daar kom je zo wel achter.
4: Oh, okay.
3: Dat wil zeggen, jij weet het al een beetje, maar onze luisteraars gaan er straks achter komen. Want het is natuurlijk heel erg warm. Al een paar dagen ineens.
4: Hoe kun je het zeggen?
3: Ja.
4: Het is nog weer niet te geloven.
3: Nou ja, begin afgelopen week stond ik gewoon nog te bibberen, hoor. Toen ik 's ochtends op mijn werk kwam. Maar nou is het toch wel even tegenovergesteld.
4: Ja, dat is een ding wat zeker is. En voorlopig blijft het nog lekker de hele, de hele
3: tot
4: week.
3: Tot en met woensdag in ieder geval.
4: Ja, dan gaat hij 1 dagje naar beneden en daarna gaat hij gewoon
3: weer
4: omhoog.
3: En daarna komt het weer terug, ja. Dus,
4: wat dat betreft...
3: Ineens is het zomer.
4: Ja.
3: Ja, nou ja, goed. Wel lekker ook weer, hè. Gewoon weer even lekker in de zon. En,
4: dat sowieso. Als ik zie, ik rij vanavond weer langs die Westeinderplas, die helemaal, tot nu toe zitten er werkelijk echt nog heel veel mensen langs die
3: Westeinderplas. Ja.
4: Ah, helemaal top.
3: Ja, heerlijk.
4: Helemaal top.
3: Ja, ideale plek om eventjes een goed gesprek te voeren.
4: Absoluut.
3: Of gewoon even zwijgend naast elkaar te zitten en te kijken naar het mooie water van de plas.
4: Ja.
3: Ja, toch?
4: En of je er nou in moet, dat is...
3: Nou, dat is misschien beter van niet even nog. Hoewel, ik begreep dat eigenlijk vooral bij de loswal in Kudel was. Volgens mij viel het hier aan deze kant nog wel een soort van mee.
4: Deze kant gaat nog helemaal goed, maar bij Kudelstaart moet je
3: even daar uitkijken. Is het even niet zo best.
4: Nee.
3: Ja, jammer voor de Kudelstaarters.
4: Ja, dat sowieso. Ik hoop dat die ganzen langzaam heel snel weg zijn. En dat
3: ik ken er wel een jager die daar wat aan kan doen, maar ik weet niet of dat zomaar mag. Hè,
4: overal. Ik denk niet dat dat de bedoeling is.
3: Hey, wij gaan vandaag voor de 7e keer alweer aan de slag met ons thema Rock Legends.
4: Oh, ik hou ervan.
3: Ja, ik ook.
4: Ja.
3: Ja, wij zijn daar allebei wel van. En vandaag hebben wij dus weer 3 echte legendes binnen het genre die wij een uitgebreid podium gaan geven. Zowel in de informatie over de band als dat we 2 liedjes per band gaan draaien zelfs.
4: Ja.
3: Dus met een klein beetje snel rekenen komen we erop uit dat we 6 stukjes muziek gaan horen.
4: Dat had je snel uitgerekend.
3: Ja, dat lukt me nog wel op die zondagavond. En dat we in de tussentijd hopelijk misschien nog wat dingen te vertellen hebben over de diverse legendes die misschien niet iedereen nog wist. En wij gaan beginnen met de band van vandaag. En die heeft de wereld van de rockmuziek sinds de eind jaren 60 behoorlijk beïnvloed. kunnen we wel stellen.
4: Ja, dat is in ieder geval zeker is.
3: En dan heb ik het over Led Zeppelin.
4: Zo dan.
3: Ja. Ja, hun bekendste nummer, Stairway to Heaven, die gaan we overigens vandaag niet draaien.
4: Oh.
3: Nee, dat is een beetje een soort van standaard. Dat je denkt, joh, die wordt al zo vaak gekozen. Laten we eens wat anders doen. Die, en dat vond ik dan wel weer grappig, is nooit op singeltje uitgekomen. Alleen maar rechtstreeks op het album. En toch was het hun grootste hit.
4: Ja.
3: Vind ik grappig. Ja. Hou ik van dat soort dingen.
4: Is het ook.
3: Even voor de statistieken. Want bij de rocklegendes gaan we altijd ook eventjes in op de bezetting van de band. Op dit moment, of nou ja, tot het laatste moment in ieder geval wat bekend was, hadden wij op de drums John Bonham. Op gitaar Jimmy Page, de oprichter van de band. Op bas en toetsen John Paul Jones. En op zang en mondharmonica natuurlijk Robert Plant. Deze band is ontstaan eigenlijk als een soort doorstart nadat de Yardbirds uit elkaar vielen. En de enige die daar nog van overbleef was gitarist Jimmy Page. En hij moest heel snel een oplossing verzinnen voor dit uit elkaar gaan van de band The Yardbirds. Want ze hadden contractueel nog een paar optredens vastgelegd in Scandinavië.
4: Oeh.
3: Ja, dus je moet dan, dat is leuk als je als band uit elkaar gaat, maar je moet nog een stuk of 6-7 keer optreden ergens aan de andere kant van het water.
4: Ja, dat gaat je
3: een
4: hoop geld kosten.
3: Precies, dus daar wil je wel zorgen dat je er klaar voor bent. En nou ja, Jimmy Page had dus niet per se heel veel keus. Hij wilde een specifieke zanger, die kon niet. En die gaf de naam Robert Plant door als een tip. Die nam vervolgens de drummer John Bonham mee. En John Paul Jones, die als eerder met Jimmy Page had gewerkt, werd de bassist. En zo, helemaal ineens, was er dus een nieuwe band geboren. Die in eerste instantie dus nog wel optrad als The New Yardbirds.
4: Oh.
3: Ja, dat zal wel, want ja, je hebt het slot geboekt als The Yardbirds. Dus
4: ja,
3: daar moet je dan toch een beetje mee aan de slag. Vervolgens werd dat op een gegeven moment omgezet. En hoe dat omgezet werd en hoe ze uiteindelijk aan hun naam kwamen, daar kom ik straks nog even op terug. Want ze konden natuurlijk niet The New Yardbirds blijven heten. Nu er nog maar één oorspronkelijke Yardbird aanwezig was in de groep. Ja, dat is toch een beetje gekkig.
4: Ja.
3: Wij gaan het eerste liedje van deze band draaien. En dat is een relatief kort plaatje, maar wel een hele lekkere. En dat is Immigrant Song. En die werd door Robert Plant geschreven terwijl ze op IJsland waren. En hij was zo geïnspireerd door het land van ijs en sneeuw, waar ze op dat moment waren, dat hij daar ook de tekst mee liet beginnen. Interessant weet je over dit nummer specifiek. Ik heb over het volgende nummer, wat we draaien, niet zo heel veel informatie. Maar over deze weet ik dan net weer even een dingetje. En iedereen die ooit de DVD van School of Rock heeft gekeken, weet dit waarschijnlijk ook. Want de bedenker van de film, die wilde heel graag dit nummer gebruiken. Maar Led Zeppelin weigerde hem daar toestemming voor te geven. Er werd wel een videoopname gemaakt waarin Jack Black, de hoofdrolspeler, samen met de cast dit nummer uitvoert. En de videoopname daarvan zorgde er uiteindelijk voor dat ze die toestemming dus toch kregen. En het kwam op de DVD van de film in het bonusmateriaal terecht. En het is een ontzettend leuk clipje waarin Jack Black echt op zijn knieën smeekt: mogen we het alsjeblieft gebruiken, want het is zo'n te gek nummer. En het zit in de film zit het niet zozeer terwijl zij het zelf uitvoeren als band. Maar dan hoor je het terwijl hij in een bandbusje onderweg is ergens naartoe en dan zingt hij wel keihard mee. En dat is gewoon wel echt heel erg grappig. Sowieso, ik heb het al vaker gezegd, School of Rock is al een paar keer voorbij gekomen in onze uitzendingen. Als je hem nog niet gezien hebt, ga dat echt regelen. Zorg ervoor dat je hem een keer gaat kijken, want het is zo'n leuke film. We gaan dus beginnen met het eerste liedje van vandaag van Led Zeppelin, Immigrant Song.

0: Hartstikke idee.
1: Zo.
0: Ja, we proberen meestal onze uitzending wel te beginnen met een plaatje waar je weer even wakker van wordt. Nou, ik geloof dat dat wel gelukt is. Ja, toch? Ja, ik vind het heerlijk. Ik hou hiervan. En het is echt wel een legendarische plaat om mee te beginnen, vind ik.
1: Dat sowieso.
0: Ik zal nog eventjes, zoals ik zojuist had beloofd, vertellen hoe de band nou uiteindelijk veranderde van die plotseling in elkaar geflanste band met de niet wel heel erg originele naam New Yardbirds naar het iets originelere Led Zeppelin. Zij hadden op een bepaald ogenblik hun eerste album opgenomen. En Keith Moon, de drummer van The Who, die had niet bepaald veel vertrouwen in deze nieuwe band. Hij voorspelde dat die zou neerstorten als een lode ballon. Down like a lead balloon. Dat lood wordt iets anders geschreven als dat het uiteindelijk in de bandnaam terechtgekomen is. Maar de band vond dit een heel grappig sentiment. Die had zoiets van, nou ja, prima joh, we merken het wel of het gaat lukken, ja of nee. Maar
1: ja, joh,
0: klinkt leuk. Dus die maakte van de ballon een zeppelin, die je in die tijd ook nog wel af en toe eens een beetje rond zag vliegen hier of daar. En daarmee was eigenlijk die bandnaam bedacht. Dus het werd geen lode ballon, maar een lode zeppelin.
1: Oftewel, Led Zeppelin.
0: Exact.
1: Wauw.
0: Ja. Nou, vond ik toch wel leuk om eens te kijken. Want ja, het is zo'n naam die je er gewoon... Het hoort erbij. Je weet dat het Led Zeppelin is. Maar eigenlijk als je erbij stilstaat... Led Zeppelin? Wat is dat nou eigenlijk?
1: Ja,
0: hoe kom je daarop?
1: En, nou ja, weet je, de naam Zeppelin... Ja, die staat natuurlijk wel bekend.
0: Zeker. Ja, meer door een ramp met de Hindenburg natuurlijk dan wat anders.
1: Maar
0: ik kan me uit mijn jeugd ook wel herinneren... dat ik ze nog een soort van heb overzien vliegen. Er waren geen... Hele grote, rare dingen meer.
1: Even tussendoor. En dat weet ik dan nog weer. Tijdens de Grand Prix van Zandvoort in de jaren 70-80... vloog er hier altijd een grote Led Zeppelin van Goodyear voorbij.
0: Een Zeppelin.
1: Het banden. Ja. Het Zeppelin. Ja. Nou, Led Zeppelin. Nou Led Zeppelin?
0: Ja, je zei het. Geeft niet.
1: Een Zeppelin van Goodyear. En die vloog dan hier al 2-3 dagen over dit gebied heen.
0: Ja.
1: Met natuurlijk als...
0: Zou dat ook dan niet een beetje in de early 90's ook nog kunnen zijn geweest misschien? Een beetje begin?
1: Nee, want in de jaren... ik denk de laatste Grand Prix van Zandvoort was volgens mij 86.
0: Oh nee, dus, ja, toen was ik 1.
1: Dat
0: is het niet. Nee, maar ik kan me wel herinneren dat ik in mijn kindertijd nog wel eens zo'n ding heb overzien vliegen. Maar wellicht was dat dan een
1: eenmansdingetje of zo. Nee, er zijn er wel meer geweest hier.
0: Ja, hè, maar je ziet ze tegenwoordig natuurlijk helemaal nergens meer. Ik kan me niet herinneren wanneer ik dat voor het laatst gezien heb. Dat is toch echt al gauw een jaar of 30 terug, denk ik.
1: Ja, dat zou best kunnen, maar die dingen zijn natuurlijk redelijk onbestuurbaar.
0: Het is, ja, dat kun je stellen. Maar goed, een gewone luchtballon zie je ook nog wel eens.
1: Ja, dat sowieso.
0: Ja, hier niet zo gek veel, maar gaan ze een paar kilometer naar het oosten. Dan kom je ze vanzelf tegen.
1: Absoluut.
0: Zeker met dagen zoals dit, als het lekker warm is. En, dan zie je ze toch genoeg. En ook die zijn niet zo heel stuurbaar en wendbaar op zich.
1: Nee, die gaan met de wind mee.
0: Dat. Ja, dus
1: en voor de rest aan het op.
0: Ik denk dat het meer zit in de enige, enigszins brandbaarheid van de vulling van die zeppelins.
1: Ja, dat zou zo moeten.
0: Dat is misschien meer.
1: Ja.
0: Goed, genoeg dan over luchtballonnen en zo. Wij gaan luisteren naar het tweede nummer en het laatste nummer van deze rocklegende Led Zeppelin. En zij gaan plaatsmaken voor de volgende. En wie dat is, nou ja, dat hoor je dus na Whole Lotta Love van Led Zeppelin.

0: Lekker, hè?
1: Och.
0: Ja, het is een beetje een vreemd nummer eigenlijk wel, hè?
1: Ja,
0: als je
1: eigenlijk
0: er even
1: wel.
0: Goed naar gaat luisteren. Maar het is wel heel erg lekker.
1: Ja, ik vind het helemaal niet erg om hier naar te luisteren. Nee, helemaal niks.
0: Dat dacht ik. Dan is het inmiddels tijd voor onze tweede rocklegende van vandaag. En die is wel iets minder van de echte harde hard rock of heavy metal van oorsprong. Maar zeker toch wel een legende in het genre rock te noemen. En ook wel een van de best verkopende in het genre rock. En dan hebben we het over Bon Jovi.
1: Ja,
0: ja, nee, je kan ervan vinden wat je ervan vindt.
1: Ik ga er helemaal niks van zeggen dit keer.
0: Eerst eventjes de gebruikelijke statistieken. Op de huidige bezetting hebben wij op drums Tico Torres, op de bas Hugh McDonald, op gitaar Phil X en op zang en gitaren John Bon Jovi. Belangrijk om te vermelden hierbij is dat er natuurlijk ook wel een paar bandleden inmiddels zijn gewisseld. Met veruit de belangrijkste daarin Richie Sambora op gitaar en zang. Die heeft zeer ruime tijd bij de band gezeten.
1: Ja.
0: En uiteindelijk is dat veranderd en zit Phil X er dus nu op. Daarbij hebben we ook Alex Such op bas en achtergrondzang gehad. En een opvallende, volgens mij voorloper in dit geval van Richie Sambora. Daar kom ik zo nog even op terug. Dat is Dave the Snake Sabo op gitaar. En als je nou denkt, Dave the Snake Sabo, wie, wat, huh? Nou, daar kom ik zo nog even op terug. Eerst eventjes naar Bon Jovi in dit geval. Want de band werd opgericht een jaar voor mijn geboorte, 1984. En is daarmee ook een van de langer bestaande rockbands ter aarde op het ogenblik. John Bon Jovi die won in 1983 een wedstrijdje. Die was georganiseerd door een lokaal radiostation. Zo zie je maar waar lokale radiozenders goed voor kunnen zijn.
1: Ja, dat zou zo maar kunnen, ja.
0: Ja, je weet het niet.
1: Nee, absoluut.
0: En om tegemoet te komen aan de grote vraag naar optredens waarbij dat nummer dan te horen zou moeten zijn voor de mensen die dat op die radio hadden gehoord, bracht hij een aantal muzikanten bij elkaar om dat te gaan regelen. Nou, het vinden van een gitarist, dat bleek eigenlijk de grootste uitdaging, want John Bon Jovi speelt zelf wel een redelijk mopje op de gitaar, maar een echte leadgitarist, terwijl je ook de leadzang op je neemt, dat is maar voor weinigen weggelegd. Een van de opvallendere gitaristen die dus even onderdeel is geweest van Bon Jovi, ik noemde hem net, is Dave Sabo. En die zou later een behoorlijk belangrijk lid worden van de band Skid Row. En dat is een band die we in aflevering 10 van dit thema zullen gaan behandelen. Dus Skid Row en Dave Sabo komen nog aan bod. Maar dat duurt nog even, want ik plan vrij ver vooruit in onze uitzendingen.
1: Dat valt best mee. Zit je al in 2028? Ja, hè?
0: Ja, ik zit ongeveer halverwege 2028 in de planning op het ogenblik.
1: Okay.
0: Aflevering 10 in het Rock Legends thema zit op dit moment in de planning voor ongeveer februari 2027.
1: Nee, ik zou zeggen, dus, zet hem alvast in je agenda.
0: Ja, precies. Nou ja, helemaal precieze datum heb ik nog niet, want er wordt hier en daar nog wel eens wat verschoven als er feestdagen zijn, vakanties, dat soort dingen. Maar ga er maar vanuit dat het in ieder geval niet meer dit jaar zal zijn. Uiteindelijk werd dus die Richie Sambora de leadgitarist. We gaan nu eerst even het eerste liedje van deze rocklegende draaien. Dan komen we zo meteen weer eventjes bij jullie terug met wat meer achtergrondinformatie over de band en ook wat meer muziek. We gaan als eerste...
1: Ja, ik wil nog heel even terugkomen op dat lokale radiostation. Ja. Dat vind ik wel bijzonder.
0: Ja.
1: Ik bedoel, wij hebben hier ooit een keer, heb ik samen met Talita Gerrit Joling in de top 10 gehad.
0: Ja.
1: Nou, je weet wat er van gekomen is.
0: Ja. Ja, precies. Je weet nooit waar het goed voor is. Ik denk toch dat Albert afgelopen maandag iets meer recht van spreken had met zijn gast.
1: Is dat zo?
0: Die had Henny Huisman hier zitten. Hè? Dus ja, dan kunnen we met betrekking tot Gerard Joling toch wel het stokje even overdragen aan, aan de meester.
1: Ja.
0: Goed, wij gaan, wij gaan draaien een nummer van hun vijfde album. En dat is het nummer I'll Sleep When I'm Dead. Hier heb ik verder niet zo heel veel informatie over gevonden. Even puur naar de tekst kijkend, dan gaat het er eigenlijk vooral over dat je gewoon zoveel mogelijk uit het leven moet halen zolang je kunt. Uitrusten doen we wel als we dood zijn.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk een beetje de strekking van dit nummer. En het is een lekker plaatje uit 1992. Ik zou zeggen, geniet ervan. I'll Sleep When I'm Dead, Bon Jovi.

0: Ja.
1: Ik vind het wel een mooie tekst voor op mijn steen. Haal alles uit het leven. Uitrusten doen we wel als we dood zijn.
0: Ja, toch?
1: Toch?
0: Ja.
1: Ja, ik vind het een geweldige tekst voor op mijn steen.
0: Het is wel iets om een beetje naar te leven. Ja. Wellicht ook. Ja, en met dit eerste nummertje wat we van Bon Jovi hebben gedraaid, hebben we wel een kleine voorsprong genomen op hun loopbaan. Want eigenlijk waren we gebleven nog bij het relatieve begin. Maar met hun derde album, Slippery When Wet, breken ze in 1986 pas echt wereldwijd groot door. Op dat album staan dan ook knallers als Living on a Prayer, You Give Love a Bad Name. Ik noem maar even een paar echt joekels van nummers natuurlijk.
1: Ja.
0: En na een tour die maar liefst 2 jaar duurde, moet je even tot je door laten dringen. Dat je op tour gaat, 2 jaar van huis bent.
1: Ja.
0: 2 jaar met dezelfde mannen in een bus of een vliegtuig.
1: Ja,
0: met
1: dat ligt
0: dezelfde
1: maar net
0: aan
1: wie je thuis op zitten.
0: Of met wie je dus op reis bent. Want,
1: dat kan natuurlijk ook.
0: Ik kan me zo voorstellen dat het in sommige van die tourbussen misschien bijvoorbeeld op een gegeven moment ook niet zo heel erg fris meer ruikt of zo.
1: Nee, dat zou zomaar eens kunnen. Maar ze zullen toch wel 1 keer in de zoveel tijd schoongemaakt worden, denk ik. Dat lijkt me wel nodig.
0: Neem ik aan. En als je 2 jaar toert, dan blijf je ook niet op 1 continent natuurlijk. Dus dan vlieg je ook hier en daar nog wel eens een stukje.
1: Misschien gebruik je wel verschillende bussen.
0: Nou, dat denk ik wel, ja. Maar goed, 2 jaar onderweg zijn. Dat is wel even een aardige tijd.
1: Een ongelofelijke tijd. Maar
0: en dat is ook best wel intensief, kan ik me zo voorstellen. Want ja, je bent natuurlijk 2 of 3 dagen in een stad voor een concertreeks. Misschien dat je er in totaal 5 dagen bent. Eén dag voordat je begint en 1 dag daarna om op te ruimen. En dan is het gewoon weer door naar de volgende. Opbouwen, 3 dagen spelen, afbreken en weer door. Het is best wel arbeidsintensief,
1: ja,
0: uiteindelijk.
1: Sowieso.
0: Dus in 1990 was het op een gegeven moment tijd om even een pauze in te lassen. En de bandleden ondernamen zo allemaal hun eigen projectjes een beetje. En kwamen 2 jaar later weer bij elkaar om hun volgende kaskraker op te gaan nemen. Namelijk het album Keep the Faith. Op dat album stond dus ook het nummer dat wij zojuist hebben gedraaid, I'll Sleep When I'm Dead. Na het album These Days uit 1995 namen ze nog een keer een pauze. En daarna maakten ze hun comeback in 2000 met het album Crush. Dat is trouwens sowieso ook een heel lekker album om in je collectie te hebben staan. Of gewoon ergens in een beetje een gemixt lijstje op Spotify te knallen. Daar zitten best wel hele fijne liedjes tussen. En daar staat ook het nummer op waarmee we ons blokje Bon Jovi gaan afsluiten. Dat was het 4e en tevens laatste nummer dat zij uitbrachten van het album Crush. Na bijvoorbeeld It's My Life. Die hebben we niet zo gek lang geleden nog eens gedraaid.
1: Ja,
0: want ik weet niet meer helemaal in welke categorie die voorbij kwam. Volgens mij iets met leven en dat soort dingen in de titel. Dat was echt hun comeback. Hè. Nadat ze in 1995 die pauze namen, kwamen ze dus 5 jaar later terug met dat album. En It's My Life, dat was hun echte comeback nummer. Waar ze weer heel veel nieuwe jonge luisteraars mee wisten te bereiken. Ze hadden ook het nummer Say It Isn't So and Thank You For Loving Me uitgebracht. Dat laatste is natuurlijk echt wel weer een ballad. Net zoiets als Bed of Roses. Een beetje in diezelfde categorie past die wel. En daarna kwam dus het 4e nummer uit van dat album. En het laatste nummer wat ze van dat album zouden gaan doen. En dat nummer gaan we nu draaien als afsluiting van het blokje Bon Jovi uit 2001, One Wild Night.

0: Ja. Dan denk je, hij duurt nog gewoon een kleine 20 seconden. En dat valt ineens dan toch tegen.
1: Dat heb je nou eens helemaal goed.
0: Ja, er zit een beetje een gek einde aan, hè?
1: Ja, dat sowieso.
0: Ja, en het stomme is, we hebben dit liedje een paar weken geleden ook al eens voorbij horen komen. En toen waren we er net zo door verrast als nu. Maar goed, hey, op een gegeven moment weten we het wel een keer. En dan gaan wij onze rij van de drie legendes die wij vanavond gaan behandelen.
1: Ik zie jou al helemaal glunderen. Ja, echt wel.
0: Die gaan we afsluiten met een band die misschien toch een beetje een buitenbeentje is. Maar waarvan ik toch wel vind dat ze een plekje verdient te hebben als rock legend. Dan heb ik het over de band Slade.
1: Yes.
0: Ja, en ja, ik heb hier een hele blije co-host zitten. eventjes, we beginnen zoals allemaal met de bezetting. En ik doe dan eigenlijk altijd de huidige bezetting. Of in ieder geval de meest recente bekende bezetting. En daar kom ik zo wel even op terug, want dat is in dit geval misschien niet helemaal eerlijk. Op drums, Alex Bynes, sinds 2020. Op de bas, John Barry, sinds 2003. Op toetsen en zang Russell Keefe sinds 2019. En op gitaar en zang Dave Hill sinds 1963.
1: Ja.
0: Jawel. Ja, dus ik geef de huidige bezetting of de recentste bezetting. Maar er is er dus nog maar eentje over van de oorspronkelijke bandleden. En dat is dus Dave Hill op gitaar en zang. Dat betekent ook dat het dus eigenlijk misschien leuker en ook wel eerlijker is. Als je kijkt naar de creativiteit en het ontstaan van de nummers en het schrijven. Om te kijken naar wie er oorspronkelijk of op zijn minst vrij lang bij de band zaten. Want die hebben uiteindelijk het meeste eraan bijgedragen natuurlijk. De huidige bezetting zal meer de Golden Oldies spelen.
1: Ja.
0: Maar niet per definitie meer nieuw materiaal aanleveren.
1: Nee, zeker niet.
0: Op de drums zat vanaf de oprichting in 1963 tot aan 2020 maar liefst 57 jaar lang Don Powell.
1: Ja, en hij drumt nog steeds.
0: 57 jaar.
1: Ja, dat zeg ik. Hij drumt nog steeds.
0: I know.
1: Ja.
0: Dat zag ik. Ik heb niet helemaal uitgezocht. Tenminste, ik had het wel kunnen doen, maar ik heb het niet gedaan. Waarom die er in 2020 dan toch na 57 jaar mee stopte, dan wel eruit gezet werd. Maar dat is me dus niet helemaal duidelijk. Nee,
1: hij is er gewoon mee gestopt.
0: Hij is er gewoon mee gestopt.
1: Ja,
0: hij was het zat.
1: Het,
0: na 57 jaar.
1: Hij vond het niet meer Slade.
0: Nee.
1: Ja, dat kan.
0: Ja, hoe noem je dat? Artistieke meningsverschillen. Hoe noem je dat
1: zoiets.
0: Nog eens? Dan hebben we op bas, keyboard, viool, piano en vocalen tussen 1966, dus niet vanaf de oprichting, maar het scheelt niet heel veel, tot aan 92, dus ook best al wel heel lang met 26 jaren dienst, Jim Lee.
1: Ja.
0: Die heeft dus wel even geteld 4 instrumenten en vocalen gedaan binnen de groep. Ook niet het minste.
1: Nee, zeker niet.
0: In diezelfde periode als Jim Lee hadden ze Noddy Holder op gitaar en liedzang. En die werd vervolgens vervangen door Steve Wally. En die deed tot 2005 de gitaar en de zang. Ook niet niks, hè. Van 92 tot 2005 heb je toch evengoed nog wel een aardig tijdje op de bühne gestaan binnen de band. Nou, is niet niks.
1: Nee, dat
0: toch best een eentje. Dus en ik ga nu eigenlijk iets doen wat ik niet zo vaak doe.
1: En dat is?
0: Jou volledig het woord geven over het eerste plaatje wat we gaan draaien van deze glam rockers. Want dit nummer staat in jouw persoonlijke top 10 vrij hoog. En aangezien jij de top 10 weer even 3 weken op je gaat nemen, even terug op het oude nest, is dat wel een leuk linkje meteen. Want morgenavond zit je hier weer.
1: Ja, klopt.
0: En deze staat al een tijdje vrij hoog in jouw eigen top 10. Dus ik zou zeggen, ja, brand los over dit nummer.
1: Die zal daar ook nooit meer uitgaan.
0: Nee, dat vermoeden had ik al.
1: Ik heb, dat is al, jemig, hoe oud was ik? Ik had nog een pick-upje waar een deksel bovenop zat. Die haalde je open. En dat was dan tegelijkertijd de speaker. En ja, die had ik thuis op mijn slaapkamer staan toen de tijd. En dat is al ettelijke jaren geleden. En toen kocht ik de LP Slade in Flame. En dat kwam omdat een toenmalige goede vriend van mij, die attendeerde mij daarop. En ik kan zijn naam wel noemen, want het is Fred Eckerman.
0: Okay.
1: En Fred Eckerman die zei van, weet je wat, we moeten het om maar eens even gaan zorgen dat dit een klein beetje bekender wordt. Nou, weet je, dat gaan we doen. Klaar, kan ons het schelen. Ik ga in ieder geval de LP kopen. Sparen. Want ja, LP's kostte toen de tijd best nog wel een beetje geld. En ik was ook pas een jaar of, nou, wat zal het geweest zijn? 15, 16. En ja, dan moest je toch wel even een paar zaterdagen
0: voor werken. Even voor gewerkt hebben, ja.
1: Ik heb die LP gekocht en dit nummer, en dan hebben we het over het nummer How Does It Feel. Het is een nummer, dat is, het is eigenlijk, ze hebben het wel ooit een keer uitgebracht. Het is nooit in Nederland hier in de top 40 terechtgekomen. Het heeft wel in de tipperaden gestaan, maar ja, daar bleef het dan ook bij. Maar ja, het is wel een van de beste nummers van Sleet ooit.
0: Ja.
1: Althans, dat vind ik.
0: Ja.
1: En ik denk dat er nog velen met mij zijn die dat ook vinden. Want ik volg de groep nog steeds.
0: Ja.
1: De band nog steeds. En dan vooral de band in de oude uitvoering, zeg maar. En ja, die spelen dit nog regelmatig.
0: Ja.
1: Dat is best wel grappig. Want dan komen ze één keer in de zoveel tijd komen ze weer eens een keertje bij elkaar.
0: Ja, ja,
1: en
0: precies.
1: Dan is het dit nummer. Maar dat komt ook. Het is natuurlijk niet zo'n ongelooflijk stevig nummer.
0: Het is eigenlijk best een gek nummer voor hun.
1: Het is een super gek nummer voor hun.
0: Ja.
1: Het is een ballad, maar eigenlijk ook weer niet. Het is heel apart.
0: Ja.
1: En
0: daarom, ja, nee, absoluut.
1: Daarom hou ik er ook zo ongelooflijk veel van. Dat zeg ik. Dit nummer zal van zijn langste levensdagen nooit uit mijn top 10 verdwijnen.
0: Nou ja, en ik moet zeggen, ik hou ook wel van Sleet, maar dat komt eigenlijk meer vanwege andere dingen. Maar ik vind Sleet sowieso gewoon echt een grappig bandje. Dit nummer is dus niet zo grappig.
1: Nee.
0: Dat is eigenlijk een beetje...
1: Het had toen de tijd best wel een beetje een soort van een komische act.
0: Ja.
1: En dat was hetzelfde. Vroeger had je The Sweet, Mutt, eigenlijk Mutt, ook zo'n bandje. Ja. Die hadden allemaal...
0: Een beetje...
1: Ja, ze hadden allemaal
0: het was allemaal even een beetje rarig of zo. Ja, precies.
1: Nou,
0: ja.
1: En Sleet had natuurlijk Dave Hill. Dat hebben ze trouwens nog steeds.
0: Mm-hmm.
1: Maar Dave Hill, dat was natuurlijk een beetje...
0: Ja, die is wel een beetje maf.
1: Die
0: ja.
1: had ze niet allemaal op een rijtje, zeg ik dan. Hoewel die waanzinnig kon spelen. En ja, dat maakte het wel. En dan natuurlijk die ongelooflijke mooie stem van Noddy Holder.
0: Ja, nou ja, en wat ik daar dan nog even aan toe kan voegen voordat we hem aan gaan zetten, is dat de melodie van dit nummer was het eerste melodietje dat de bassist, en daar doe ik hem tekort mee, want hij speelt nog veel meer. Maar goed, zo noem ik hem toch maar even. De bassist Jim Lee schreef dit ooit toen hij zelfs nog op school zat.
1: Ja.
0: Toen heeft hij deze melodie alles geschreven. Daar heeft hij vervolgens jaren niks mee gedaan. En op een gegeven moment trok hij toch nog eens een keertje uit de kast. En Noddy Holder maakte er de tekst op. In 1975 kwam het uiteindelijk toch uit. En inderdaad, het past eigenlijk helemaal niet in het bekende werk van Sleet.
1: Nee.
0: Maar misschien daarom eigenlijk wel des te bijzonder dat hij er toch in zit. Dus ik zou zeggen, zet hem hier in de studio ook voor jezelf maar even lekker aan. En wij gaan beginnen met het eerste liedje van Sleet van vandaag. En dat is How Does It Feel?

0: Dankjewel.
1: Nou, alsjeblieft. Ja, ik laat hem even aan jou wanneer we weer beginnen te praten, hoor. Want het is jouw lievelingsliedje. Dus ja. jij mag hem doen.
0: Het is gewoon bijzonder.
1: Het is ook wel een beetje een bijzonder nummer. Want een ballad kun je het toch ook echt niet noemen. Daar is het toch weer even te bombastisch voor allemaal, zeg maar.
0: Ja.
1: Terwijl het wel heel rustig begint en eindigt.
0: Dat
1: maar
0: bedoel ik.
1: Daartussenin gaan ze toch wel even los. Ja,
0: ja, het is en blijft een waanzinnig nummer. En ik heb daar zo verschrikkelijk veel mooie herinneringen aan. Dus ja, dan komt hij even binnen.
1: Ja, lekker hè.
0: Ja.
1: Slade die bereikte hun voornaamste successen eigenlijk tussen 71 en 74. En zij omarmde het op dat moment een beetje in opkomst zijnde glam rock genre. En dat kwam zeer zeker ook tot uiting in bijvoorbeeld hoe ze eruit zagen op het podium.
0: Ja.
1: Daarbij hebben ze een reputatie ontwikkeld als een hele fantastische live act. En een ander dingetje waarom ze bekend zouden gaan staan zijn de titels van hun nummers, die eigenlijk heel vaak gewoon raar geschreven worden.
0: Ja.
1: Zoals je het nu op social media af en toe wel een beetje tegenkomt, als iemand probeert een soort ondertiteling te maken voor wat zijn hond dan zogenaamd denkt, dan wordt het ook vaak een beetje op deze manier gedaan. Een beetje krommig Engels. En dat is over de radio natuurlijk een beetje moeilijk over te brengen. Maar in de single 'Cause I Love You, daar zitten vier woorden.
0: Wat zeg je nou?
1: 'Cause I Love You.
0: Oh, dat wist ik niet.
1: Nou ja, dan weet je het nou. Daarin wordt de helft van die woorden maar geschreven zoals het hoort.
0: Ja.
1: Van de vier zijn er twee niet geschreven zoals het zou moeten. En dat is cause, dat is eigenlijk al een afkorting. En dat schrijf je normaal gesproken met een C-A-U-S-E. En dat wordt bij hun geschreven als C-O-Z.
0: Ja.
1: Huh?
0: Ja, hoe mag ik het hebben?
1: Love is meer zoals de Nederlandse meidengroep Luf geschreven.
0: Precies.
1: En zo hebben ze dus meer van dat soort liedjes waarbij je, als je de titel leest, moet je hem bijna hardop lezen om te begrijpen wat er nou eigenlijk staat in sommige gevallen. Want ja, dat valt nog niet mee. Er zitten gewoon hele rare, raar geschreven en raar verwoorde titels tussen.
0: Ja,
1: en dat is wel iets waar je, als je het in een lijstje ziet staan waarbij je dan de artiest niet kan zien, dan pik je die van Slater wel uit.
0: Vaak wel.
1: Als je denkt, goh, wat staat hier nou voor geks? Spreek het hardop uit. En dan denk je, nee, oh, wacht, dit moet een plaatje van Slade zijn.
0: Kan naast niet anders, hè?
1: Alleen Mutt had er ook af en toe een paar van dat soort dingen tussen zitten, wat ik weet. Er zijn er vast nog wel meer, maar van Mutt weet ik er een paar te noemen. Of tenminste weet ik er zo'n paar wel te bedenken, waarvan ik denk, ja, die hadden dat ook een beetje, dat gekkige. Ik weet niet, er was misschien helemaal even hip in begin jaren 70 om het op die manier te doen.
0: Ik
1: ergens in Engeland. Misschien is het echt een Engels ding.
0: Dat zou zomaar kunnen.
1: Echt een Britse hype of zo even geweest is of zo. Nou ja, in ieder geval, het zorgt voor zeer interessante hoesjes om te lezen. Zeer interessante act om naar te kijken ook vooral. Ik heb ze ook ergens, ik heb ooit eens een paar dvd's van Top Pop en zo bemachtigd. Top Pop, televisieprogramma waarin acts zeker een optreden gaven. 9 van 10 keer vrij slecht geplaybacked overigens.
0: Ja, joh.
1: Maar goed, daar zat ook ergens een optreden van Slade tussen. En dat is me toch wel een feest om naar te kijken, hoor. Het is echt, je weet niet waar je kijken moet. Zoveel valt er te zien ook.
0: Nee,
1: want die outfits die zijn ook echt compleet over de top.
0: Dat is het leuke van Slade. Ze hebben namelijk helemaal geen achtergrond nodig.
1: Nee.
0: Zoals heel veel artiesten tegenwoordig.
1: De grootste podia en dingen. Ja.
0: Nee, zij deden het gewoon met z'n vieren zelf.
1: Ja. Ja, zet een paar monitoren neer en een paar speakers en dan ben je een heel hit. Ja, nou ja, en dan zorg je zelf wel voor de versiering dan, hè, als bandleden zijn.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Daar hadden ze dan inderdaad niet heel veel meer voor nodig.
0: En uiteindelijk waren dat er maar twee van de vier. Hè? Want ik bedoel, het waren alleen Noddy Holder en Jimmy Lee die dat deden.
1: Dave Hill niet?
0: Sorry, Noddy Holder en Dave Hill.
1: Ja.
0: En de rest eigenlijk helemaal niet.
1: Nee. Nou ja, ik weet ook niet hoeveel je ermee opschiet als je dat achter de drums bijvoorbeeld doet. Dat
0: nee,
1: je daar, daar zie je niet zo bar veel van,
0: nee,
1: meestal. Dan gaan we eventjes, we gaan natuurlijk nog een liedje van ze draaien. Maar voordat we dat doen, want ik wil het niet vergeten te doen, ga ik nog wel even vertellen wat we volgende week gaan doen. Dan hebben we voor de vierde keer alweer een kleurrijke aflevering van Muzikale Moppies op de planning. Want dan is ons thema The Colorful World of Music.
0: Wauw, nou daar kan je alle kanten mee op.
1: Nou echt. Ja, nee, met recht.
0: Ja.
1: We gaan onze show van vandaag afsluiten met een nummer dat werd opgenomen tijdens een hittegolf. En dat vind ik dan wel weer leuk.
0: Sorry.
1: Ja, ja, ze namen het op tijdens een hittegolf.
0: Ja, dat weet ik.
1: En eigenlijk vind ik het dan wel zo leuk dat we nu eigenlijk ineens ook weer heel zomaar ineens snikhete dagen hebben hier.
0: Ja, dat sowieso.
1: En ik heb het ook niet zo gek lang geleden nog eens live uitgevoerd horen worden door een band waar we allebei wel
0: wat mee hebben
1: hier en daar. Het is namelijk standaard onderdeel van het repertoire van de Huxters rond kerst.
0: Ja.
1: En die hebben hem in de Shack in Oudemeer vorig jaar of het jaar daarvoor ook gewoon een keertje midden in de zomer gedaan.
0: Ja, joh, maar dat moet toch kunnen.
1: En waarom niet? Het is gewoon heerlijk. En wij gaan afsluiten met Merry Christmas Everybody. En voor nu zeg ik dan welterusten. Heel graag tot volgende week.
0: Het is toch ongelooflijk. Het is eigenlijk de goden verzoeken. Maar oké, laten we het gewoon doen. Kennen ons te schelen. Sleet. Merry Christmas, everybody.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfuhl noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselke spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af naar graad of 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan vandaag. Graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Keiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan.